0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Het aantal fietsers dat de politie betrapt op gsm'en aan het stuur is in ons land op 4 jaar tijd verdrievoudigd. Bij minderjarigen gaat het zelfs om een verviervoudiging. Ook in de eerste maanden van dit jaar zijn meer dan 2300 gsm-gebruikers op twee wielen betrapt. CD&V, dat de cijfers opvroeg, spreekt van een zeer onrustwekkende trend en wil dat de overheid inzet op extra campagnes. De Brusselse regering stelt voorlopig geen onderzoekscommissie in naar de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De PS, de geviseerde partij in de kwestie, verzet zich en heeft een uitstel van 10 dagen kunnen bedingen. Ook van een tijdelijk ontslag, zoals verschillende meerderheidspartijen vroegen, is voorlopig geen sprake. Recent onderzoek door de openbare omroep toonde aan dat PS-schepen Lotfi Mostefa heer en meester speelt over de toewijzing van sociale woningen in Anderlecht. Het Hof van Cassatie heeft de Belgische staat definitief veroordeeld voor het weghalen van metissenkinderen bij hun moeders in koloniaal Congo. De zaak was 8 jaar geleden aangespannen door 5 zwarte vrouwen die in de jaren 50, toen ze 7 jaar waren, naar katholieke weeshuizen in ons land zijn gebracht. België moet hen nu een schadevergoeding betalen en dat is een Europese primeur. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties als openwaterzwemzones. Dat kondigt Vlaams omgevingsminister Broens aan. In die 10 zones in dokken, kanalen, meren en plassen is zwemmen voortaan toegelaten. Het gaat onder meer om de Damse Vaart Noord, het Bonaparte Dok in Antwerpen, de Lange Rij in Brugge en Vossenmeren in Lommel. Er komen ook 4 nieuwe zones voor lange afstand zwemmen. Volgens minister Broens is openwaterzwemmen gezond en laagdrempelig en blijft de vraag naar geschikte zones al maar toenemen. De nacht is helder en zacht, minima tussen 11 en 15 graden. Zaterdag een enkel stapelwolkje, maar de zon is koning. Tot 28 graden, alleen aan zee ietsje koeler.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: muziek staat als een netgestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Bij koffiebranderij Chimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Chimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op chimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Chimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oostrijnderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tirus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

0: Internet gaat uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Waar cultuur en natuur als muziek op je plakt. BNL.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

Haar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Goedemorgen, dit is Scout Coded van vandaag is het al de 23e mei. En we hebben een gast uit Hasselt. Zijn naam is Matty Mertens. Hij bracht een boek uit, de Private Equity Code. Ik ben benieuwd waar dat gaat over gaan, want de ongeschreven regels van een gesloten... de investeringswereld, ja... Ik heb mijn bril niet op. Matty, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Heel erg goed. De zon schijnt, dus dat is altijd plezant in het weekend.
0: Ja, Matty, stel je eens even voor misschien. Je bent van Hasselt.
1: Dat niet alleen. Ik ben daarnaast CEO en ook echtgenoot en vader van een dochter. Wij zijn Baby Sure ondertussen 18 jaar bezig als multifamily office. Inderdaad ontstaan in Hasselt, 4 jaar geleden ook uitgeweken naar Waregem. En binnen onze multifamily office begeleiden wij vooral eigenlijk vermogende families, ondernemers, met het beheer van hun vermogen. We geven een toegang tot kwalitatieve fondsbeheerders, privaatbanken. En daarbij zorgen wij voor een fiscale en juridische omkadering van het vermogen.
0: Ja, jullie zijn beide van Hasselt? Of jullie zijn beide Limburgers?
1: Mijn echtgenote is ook van Hasselt, ja.
0: Ja, inderdaad. Jullie zijn een echt Hasselts bedrijf.
1: Een Hasselts bedrijf natuurlijk. Wij hebben cliënten ver buiten Hasselt ook wel, maar wel gericht op het Vlaamstalig gedeelte in België.
0: Ja. Ja. Hoe blij ben je dat Hasselt gaat stijgen met voetbal? Of is dat iets waar je nu mee bezig bent?
1: Ik ben fier op Hasselt. Natuurlijk alles wat de gemeente vooruit helpt, daar ben ik fier over. Maar ik ben zelf geen bijzondere voetbalkenner. We hebben een aantal topsporters binnen ons cliënteel. En ik ben al blij als ik weet als de voetballer in de goal staat of op het plein.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja, toch wel, ja.
0: Ja, want had je even goed voetbal kunnen zijn met die namen. Er zijn heel wat Mertens als... Maar ja, oké, okay, je had even goed ook een garage van Volkswagen Audi kunnen hebben, want dat is ook een familie.
1: Mertens is geen een originele achternaam, nee, inderdaad.
0: Oké, okay, Matty, je hebt een boek geschreven, uitgebracht bij Borgerhof en Lambrichs. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja.
0: Waarom schreef je dat boek?
1: Omdat mijn vrouw zei, Matty, je babbelt er al zoveel over. Je geeft er al zoveel presentaties over, keynotes, opleidingen. Het was ook wel een groeiende business binnen ons bedrijf. Je moet er eens een boek over schrijven. En ik had dan ook ja gezegd, dus ik kon niet meer terug. En de Private Equity Code is dan het gevolg daarvan. Maar het is ook wel een persoonlijke passie van mij geworden doorheen de jaren. Omdat binnen onze family office kregen we toch wel vaak de feedback van onze cliënten. Van kijk, die private banking, het investeren in beleggingsfondsen, dat is allemaal goed en wel. Ik zie ook dat jullie dat goed doen. Dat groeit mooi aan. En ik zie ook wel dat het beheer kwalitatiever is dan misschien bij andere financiële instellingen. Maar... Ja, van onze cliënten ook wel als feedback. Word ik daar nu echt gelukkig van? Ja, nee. Hè. Als Musk of Trump morgen een tweet de wereld instuurt, ja, dan gaan die markten omhoog, omlaag. En de cliënt heeft eigenlijk het gevoel dat hun kapitaal weinig impact geeft op de economie en zeker de bedrijven waarin ze investeren. Maar zeggen onze ondernemers die wij als cliënt hebben van kijk, als de EBITDA van mijn bedrijf stijgt of daalt, de netto financiële schuld van mijn onderneming daalt, ja, dan begrijp ik dat mijn bedrijf meer waard wordt. Dus eigenlijk het investeren in niet beursgenoteerde bedrijven en ja, laten we zeggen de reële economie, dat sluit dichter aan bij mijn beleggingsvoorkeuren. En zo zijn wij de laatste jaren meer en meer gestart met het integreren van private equity oplossingen binnen het vermogen van onze cliënten. En zo is ook die passie gegroeid voor het investeren in die beleggingsfondsen.
0: Was er al zo'n boek uitgebracht? Hoe dat jij, want jij brengt de geschiedenis ook in beeld. Maar is er iemand die al jou voorgedaan heeft met zo'n boek, denk je?
1: Er zijn wel Engelstalige boeken.
0: Hè, maar zeker... ik bedoel dan in België bedoel ik dan?
1: Nee, ik

0: Ik heb zelf weinig content gevonden in het Nederlands. Er zijn wel een aantal interessante boeken die eigenlijk vrij breed spreken over vermogensbeheer, financial planning en vaak een topic, private equity, private debt, aanhalen in een boek. Maar een dedicated boek ben ik nog niet tegengekomen hier in België of Nederland.
1: Want je zegt, je geeft ook heel veel lezingen. Mm-hmm. Is het dan ook voor heel wat handelaars, middenstanders, bedrijven, CEO's?
0: Ja, dat is eigenlijk heel divers. Dat gaat inderdaad van geïnteresseerde beleggers tot Dunif in Hasselt, waar wij ook een aantal topics presenteren rond vermogensplanning. Dat gaat ook tot een B2B-netwerk van accountants, fiscalisten, M&A-advocaten die mogelijk ook geïnteresseerd zijn. Dus laten we zeggen een breed publiek, maar ja, steeds wel met geïnteresseerde lezers of volgers. Ja.
1: Zit je ook in het buitenland of is het alleen in België dat je zit? Of ga je over heel de wereld?
0: Nee. We zijn wel volledig op Vlaanderen gericht. Het is wel zo dat we een aantal Vlamingen hebben die ondertussen in het buitenland woonachtig zijn en die nog steeds bij ons bankieren, omdat wij met onze multifamily office ook wel grensoverschrijdend werken. We werken ook met banken in Luxemburg en vandaar kunnen we wel internationaal onze cliënten meevolgen. Maar de focus voor 95% ligt echt wel op Vlaanderen, ja.
1: Ja, je hebt rechten gestudeerd? Of wat heb je gestudeerd?
0: Ik heb een master in TUW op de Unie van Hasselt gehaald. En ja. Dan, laten we zeggen, een aantal jaren later ook nog een master in financial planning in Antwerpen.
1: Maar echt die financiële markt is altijd iets geweest dat bij jou... Hoe oud was je toen je iets, voor de eerste keer iets verkocht?
0: Een financieel product?
1: Ja. Was je als kind al zo aan het denken?
0: Nee, eigenlijk minder. Dat moet ik toch wel zeggen. Ik heb als kind niet gedacht van kijk, ik ga bankier worden of in M&A of private equity terechtkomen. Hè? Want ja, private equity zelf is eigenlijk ook maar een modewoord. Het is investeren in niet beursgenoteerde bedrijven. Vandaag de dag heet dat private equity. Maar goed, middelbaar ben ik wel altijd al ondernemend geweest. Wel bezig geweest met de economie, maar het is eigenlijk pas na mijn studies dat de zin was aangewakkerd. Ja.
1: Van wie zou je dat hebben, denk je? Wie heeft jou geïnspireerd daarvoor?
0: Ik moet toch wel zeggen dat het mijn schoonvader gaat zijn. Mijn schoonvader was verzekeringsmakelaar en binnen zijn kantoor was hij ook wel her en der al een beetje betrokken met beleggingsadvies richting cliënten. En het is ook via zijn introductie bij een financieel bedrijf dat ik uiteindelijk gestart ben als, 23-jarige of zo. Ik heb eerst kort bij PricewaterhouseCoopers gewerkt als consultant en dan via zijn introductie wel in die sector beland, ja.
1: Ja, en, want jouw vrouw was vroeger de CEO, dacht ik.
0: Klopt, effectief. Ze is het bedrijf gestart nu bijna 18 jaar geleden. Ze heeft het eigenlijk van niets thuis aan de salontafel uitgebouwd tot wat er vandaag de dag staat. En ondertussen is de fakkel overgedragen aan mezelf. Maar Michelle is zelf ook nog actief binnen onze groep. We hebben naast Bisure nog een softwarebedrijf, MyFaro. En ook nog een family office die ook de fondsadministratie verzorgt van onze private equity fondsen. Van die bedrijven is Michelle de CEO. Dus wij werken nog altijd intensief samen. Ik moet daar goed te verdiend houden. Hè.
1: Ja, maar hebben jullie ook mensen in dienst? Of zijn jullie met drie? Of hoe?
0: We zijn een equipe van ongeveer een 20-tal collega's. In Hasselt en Waregem samen, ja.
1: Oké, Waregem, dat is ook een fantastische markt, denk ik, hè, voor zaken te doen. Hè.
0: Veel ondernemers.
1: En ook grote ondernemers. Hè. Als je de Ronde van Vlaanderen alleen al maar ziet wat dat daar allemaal gevestigd is.
0: Ja, zeker als je de autostrade neemt richting Waregem, gewoon al de bedrijven die je langs de weg ziet liggen. Ja, Waregem of Oost- en West-Vlaanderen mag daar heel fier op zijn. Hè.
1: Ja, nu, West-Vlamingen zijn meestal harde zakenmannen. Hoe heb jij dat allemaal aangepakt om daar ook te gaan met Bisure?
0: Kijk, Michel en Matti, wij zijn niet gekend in Oost- en West-Vlaanderen. Dus het is niet dat we daar gemakkelijk op ons eigen netwerk kunnen werken. We zijn daar eigenlijk ook niet toevallig aanbeland in Waregem. Het is een viertal jaar geleden dat Jochem Moortgat op zoek was naar een family office voor het beheer en het verzorgen van het privévermogen. We zijn met Jochem beginnen spreken, want hij had initieel het idee van misschien zelf een single family office te starten voor de familie. Maar binnen Bichour waren er toch wel al heel wat competenties aanwezig. En hebben we eigenlijk de handen in elkaar geslaan. En hebben wij in zijn kantoor in Waregem een tweede vestiging gestart. En het is ook via de private banker Patrick, die ook al jaren voor de familie werkte, dat we eigenlijk het kantoor daar in leven geroepen hebben 4 jaar geleden.
1: Ja, Waregem is niet zo heel ver van de Franse grens.
0: Voor ons is Nederland een logischere stap dan naar Frankrijk te stappen. Die markt ligt ons beter, denk ik, als we naar het buitenland zouden kijken.
1: Hè, want jullie zijn alle drie heel ambitieus. Hè? Dat mag gezegd worden, want je moet ambitieus zijn. Is er nooit over nagedacht eigenlijk? Met hetgeen wat jullie doen? Want hoeveel concurrentie hebben jullie eigenlijk in wat jullie doen, hè?
0: Ja, kijk, ik denk dat de markt van de family offices in België, maar ook gewoon in Europa, is sterk groeiend. Hè? Het marktaandeel van traditionele private banking neemt af. En ook de traditionele privaatbanken gaan, denk ik, op hun manier ook meer evolueren richting family office diensten. Kijken naar het buitenland, ja, dat is ook wel een beetje dromen, maar ik denk dat er eerst nog voldoende werk aan de winkel is hier in Vlaanderen.
1: Is het nog zoveel werk?
0: Ja, toch wel, inderdaad. Als wij natuurlijk ons advies aan de cliënt op een correcte manier willen formuleren, dan kunnen wij ook geen 100 cliënten bedienen. Hè. Het is natuurlijk een job die start met echt veel gesprekken. Vervolgens moet er ook, laten we zeggen, inhoud geleverd worden. En als we dat op een correcte manier willen doen, ja, dan kunnen wij, laten we zeggen, hooguit tientallen cliënten op jaarbasis maken binnen onze family office. Dus er is zeker nog veel werk aan de winkel.
1: Want hoe ga jij te werk, Mati? Hoe komen de mensen zelf naar jou toe? Of ga jij naar hen toe? Vind jij hen, ik weet niet, via het internet? Of hoe moet ik dat zien?
0: Ze komen allemaal via mijn boek, Wim. Nee. We hebben eigenlijk ons bedrijf via mond-aan-mond reclame opgebouwd. Wij doen ook wel tal van events. We hebben nieuwsbrieven over de financiële markten, waar we toch wel wat abonnees hebben die onze outlooks volgen. Laten we zeggen, via diverse kanalen, voordrachten. Niet alleen rond private equity, maar ook jaarlijkse macro-economische outlooks. Wij doen ook events zoals Meet the Manager, waarbij een aantal fondsbeheerders met soms ook diverse visies samenbrengen in een dialoog. We proberen denk ik onze cliënten te bereiken via inhoud.
1: Ja, ik denk dat jullie ook heel veel klanten hebben, omdat jullie natuurlijk, ik praat met jou. Mm-hmm. En ik praat niet met iemand van een bank. Dat is toch ook een voordeel. Dat je, als je voor een grote bank daar met iemand praat, daar ben je soms misschien wel een nummer zoveel. Bij jou moet jij het zelf doen natuurlijk. Want als ik bij jou morgen een contract afsluit, ja, dan moet jij je bewijzen.
0: Dat is effectief zo en ik vind dat zelf ook heel belangrijk. Het is ook daarom dat binnen ons bedrijf 17 van de 20 collega's ook vernoot zijn. En wij hebben echt de visie dat onze collega's over de generaties heen ook onze cliënten moeten kunnen blijven adviseren, blijven supporteren. In tegenstelling tot sommige andere financiële instellingen waar de adviseur toch wel eens durft te veranderen. Om de aantal jaren hebben wij echt gekozen voor een partnership waarbij onze collega's partners zijn en op die manier echt een vertrouwenspersoon van de familie kunnen zijn over de generaties heen, die vooral ook goed bereikbaar is, niet alleen tijdens kantooruren, maar ook daarna. Wij ontvangen cliënten uiteraard bij ons op ons kantoor in Hasselt of Waregem, maar we gaan ook graag aan huis. Wat het gemakkelijkste is, dat hangt van persoon tot persoon af ook, ja.
1: Ja, je hebt ook een iPhone waar dat de beurs op staat. Hoeveel keer bekijk je dat per dag?
0: Oh, dat hangt ervan af hoe actief Trump is. maar dat valt eigenlijk nog wel reuze mee. Ik denk dat de laatste jaren we allemaal wel beter hebben leren omgaan met volatiliteit. En we weten ondertussen ook wel dat sommige bewegingen op de beurs overreacties zijn. Maar ik moet niet miskennen dat ik er toch wel een aantal keren per dag naar kijk.
1: Ja, kan ook niet anders, denk ik. Hè?
0: Ja, kijk, het is niet zo dat wij bij Bichour zelf de portefeuilles beheren. Hè? Dus dat wil ik wel eventjes duidelijk maken. Wij geven onze cliënten toegang tot de banken die wij presenteren aan onze cliënten. Als onafhankelijk bankmakelaar bemiddelen wij voor tal van beleggingsfondsen en banken. En de portefeuilles worden effectief beheerd door de fondsbeheerders en de banken die wij selecteren voor onze cliënt. En onze métier is eigenlijk het opvolgen van die beheerders om te zien dat zij bovengemiddelde prestaties kunnen neerzetten voor onze cliënten. Opvolgen dat de kosten die zij aanrekenen inderdaad marktconform zijn enzovoort. Dus voor mij is de beurs heel belangrijk, maar nog belangrijker is eigenlijk de kwaliteit van het beheer van onze service providers voor onze cliënten.
1: Ja, maar je werkt ook samen met grote banken dan?
0: Wij werken samen met vooral privaatbanken in België en beleggingsfondsen.
1: Belfius bijvoorbeeld en BNP, die hebben ook van die private banking toch?
0: Tuurlijk, en daar zal u zeker ook een kwalitatief goed vermogensbeheer kunnen vinden. Hè. Ik geloof ook dat u vandaag de dag bij manier van spreken beter geholpen kan zijn bij een minder goede bank met een zeer goede adviseur dan bij de beste bank met een adviseur die weinig voor u kan betekenen. Nu, er bestaat volgens mij ook niet zoals de beste bank. Hè. Elke financiële instelling is heel erg goed in een aantal zaken, middelmatig in andere dienstverlening. En als bankmakelaar is het onze métier ook om onze cliënten te wijzen in de richting van hun te wijzen in de richting waar we oplossingen vinden om hun doelen te bereiken. Het investeren in private equity fondsen, dat is zelfs al niet mogelijk bij een aantal financiële instellingen. Maar die financiële instellingen die zijn misschien wel weer goed voor termijnrekeningen of beleggingsfondsen op de traditionele markten.
1: Ja, aandeelhouders bijvoorbeeld, dat zoek je niet voor bedrijven, denk ik, hè?
0: Nee. Als wij spreken over private equity, dan bedoel ik beleggingsfondsen die investeren in niet beursgenoteerde bedrijven. Zelf gaan wij geen kapitaal investeren rechtstreeks in de KMO's. Daar zijn heel andere skills voor nodig. Daarvoor kijken we juist naar de private equity fondsen.
1: Oké, dus Mark Koeken die overal opduikt op de beurs.
0: Dat is eigenlijk een eigen private equity fonds. Hè. Met zijn family office is hij eigenlijk ook private equity investeerder op die manier. En de fondsen waarin wij investeren, kan het wel vaak zo zijn dat er een vermogende familie achter zit. Hè. Bijvoorbeeld de familie Rothschild of de Brenninkmeijer familie, die een eigen fonds lanceren. Maar naast het familiekapitaal dat ook openstellen voor externe investeerders.
1: Oké, okay. Matti, als je nu internationaal kijkt, wie is daar een voorbeeld voor jou?
0: Ik denk dat er heel veel voorbeelden zijn. Als we dan specifiek naar de private equity fondsen kijken, zien we eigenlijk dat er bedrijven zoals de KKR en Blackstone ontstaan zijn in de jaren 70, jaren 80. Eigenlijk uit het niets en zijn opgebouwd tot, in het geval van bijvoorbeeld het bedrijf Blackstone, de grootste private markteninvesteerder ter wereld met meer dan 1200 miljard onder beheer. Ja, dat is meer als het BNP in Nederland. En dat is, laten we zeggen, in één generatie uitgebouwd. Nu, ik wil niet zeggen dat dat mijn groot voorbeeld is, maar het spreekt wel tot de verbeelding wat daar de afgelopen decennia gebeurd is. Ja,
1: ik kan me ook wel voorstellen dat jullie soms wel eens ongelukkig zijn, hè?
0: Uiteraard, ja.
1: Hoe gaat het dan gepaard?
0: Mijn humeur, dat gaat soms wel een klein beetje mee met het beurssentiment. Ik word vooral ook wel gelukkig van tevreden cliënten. Natuurlijk, als die markten zich wispelturig gedragen, dan kan dat een klein beetje op het gemoed werken. Maar ik haal op zich wel veel energie uit mijn job. Zeker ook de gesprekken met onze cliënten, maar ook de gesprekken met de fondsbeheerders enzovoort. Ja, daar haal ik veel energie uit. Aan de andere kant, moeten we dat niet miskennen, onze job is ook administratief geworden. KYC, compliance. Maar we doen wat nodig is, hè, om tot resultaat te komen.
1: Ik kan me wel voorstellen, het zijn boeiende tijden vandaag de dag. Mm-hmm. Heel boeiende, met oorlogen. Mm-hmm. Dan zou je toch als bedrijf moeten groeien. Want dan moet je toch investeren.
0: Dat is waar, maar ik heb eigenlijk heel mijn carrière in de financiële sector gewerkt en ik heb eigenlijk niets anders dan boeiende tijden gezien. Misschien niet altijd oorlogen, maar goed, dan hadden we eurocrisis, bankencrisis.
1: Ja, dat klopt, 2008.
0: Elke crisis heeft nadien wel een of andere opportuniteit gevormd. Oorlogen vandaag de dag, moeten we toch vaststellen dat de beurzen vandaag op all-time highs staan. ook wel een beetje frappant, hè, gezien toch wel de dure olieprijzen en de problemen en het menselijk leed dat zich daar afspeelt. Maar we moeten niet miskennen dat oorlogen in het verleden toch wel altijd nieuwe technologie naar voren gebracht hebben en een versnelling gegeven hebben binnen een aantal sectoren.
1: Ja, want hoe zie jij de toekomst binnen dit en binnen 5 jaar bijvoorbeeld? Want het industriële is volledig voorbij. We zitten nu echt in het digitale tijdperk. De computer, de robots en zo. Mm-hmm. Hoe zie jij jouw bedrijf binnen 5 jaar?
0: Ja, ik zie niet alleen ons bedrijf, maar natuurlijk heel veel bedrijven geïmpacteerd worden door AI. En zeker ook op een positieve manier. Hè. We zitten dus echt wel in het kamp van de AI-believers. Wij geloven dat AI de economie en de bedrijven fundamenteel zal veranderen. Dat het landschap binnen 5 jaar er zeker anders uitziet. Daar zullen ook winnaars en verliezers uitkomen. Ik denk dat we daar ook omzichtig moeten bij omgaan. Het is wel een technologie die niet voor iedereen, ook voor ons, niet heel goed voorspelbaar is. Van ja, waar gaat dit eindigen? We zien er zeker enorme meerwaarde van in. Ja. We gebruiken het ook intensief binnen ons bedrijf. En ik denk wel dat de economie enorm gaat veranderen. Maar voor een klein bedrijf zoals Bijsjoer, en binnen onze groep hebben wij ook een softwarebedrijf, dat heet MyFaro. Daar bieden wij dashboards aan op uw vermogen. Het is eigenlijk een platform om op een geconsolideerde manier uw portefeuilles te volgen bij diverse financiële instellingen. En daarnaast een aantal berekeningen te maken rond estate planning, financiële onafhankelijkheid na pensionering enzovoort. Nu, wat wil ik daarover vertellen? Ja, een groot nadeel dat we hadden tot een aantal jaren geleden was onze size. Hè. We zijn maar een klein bedrijf met relatief beperkte middelen. We hebben maar 2 developers in huis die de code schrijven. Maar vandaag met AI is eigenlijk het zijn van een klein bedrijf geen nadeel meer. Hè. We kunnen echt grote stappen zetten met relatief beperkte middelen. Kijk er wel positief tegenaan, moet ik zeggen.
1: Je zegt 5 keren dat je bent een klein bedrijf. Mm-hmm. Hè? Maar meestal de kleine bedrijfjes, of kleine bedrijven, die maken de wereld groter. Want daar zitten de meeste ideeën, denk je dan.
0: Dat is waar. Ideeën hebben we genoeg, Wim.
1: want denk ik ook dat jullie meer durven als de grote bedrijven. Kan dat?
0: Kijk, binnen de financiële sector, door de governance, door natuurlijk het apparaat dat er geïnstalleerd is, zijn dat vaak wel olietankers geworden. En die gaan niet op 1, 2, 3 hun businessmodel gaan omgooien. Wij zijn daarin wel, denk ik, toch wel nog een stuk wendbaarder. Hè. Effectief, dat mogen we niet miskennen, dat wel een groot voordeel is. Ook het feit dat we niet met duizenden cliënten werken. Hè. Onze adviseurs hebben gemiddeld, laten we zeggen, een 30-tal families die zij nauwgezet opvolgen. Dan kun je natuurlijk wel wat korter op de bal spelen in vele gevallen, denk ik. Ja,
1: ja, want ja, ik heb jouw reviews ook gelezen en die zijn allemaal positief, hè?
0: Ja, voor zover dat natuurlijk cliënten reviews achterlaten. Ik denk niet dat dat heel erg gebruikelijk is in de financiële sector, dat al onze cliënten reviews gaan achterlaten op onze websites. Of bedoelt u reviews over het boek?
1: Over jullie bedrijf.
0: Ah, oké. Okay,
1: Ik denk, jullie scoren toch heel hoog. Natuurlijk, dat wil ook veel zeggen, dat jullie familiair zijn. Dat jullie de klanten bekijken als eigen familie.
0: Klopt. Ja, we zijn maar zo goed als de kwaliteit van de dienstverlening, enerzijds van de financiële instellingen waarmee we werken en anderzijds onze eigen medewerkers. En, we vinden het wel belangrijk om een goede dienstverlening te geven. We hebben liever wat minder groei, maar tevreden cliënten dan bepaalde objectieven te behalen ten koste van de kwaliteit.
1: Oké, okay. Mattie Mertens, welkom hier bij Culture Code. Je hebt ook muziek gekozen. Met welke plaat wil je beginnen?
0: Laten we rustig beginnen met Thanks to You.
1: Ja,
0: het is zaterdagochtend.
1: Waarom heb je die plaat gekozen?
0: Ik heb die plaat gekozen omdat ik die vaak beluister om mijn hi-fi installatie goed af te regelen. Ik ben zelf audiofiel. Ik hou van kwalitatieve weergaven. En thanks to you, ik vind het een nummer met mooie bastonen. En mooie plaatsing van de instrumenten, de zang. En een fijne sfeer. Dus,
1: Je bent iemand die heel veel met hi-fi bezig is. Ben je dan zelf ooit de DJ of zo geweest?
0: Nee. Misschien slaapkamer-DJ, maar goed.
1: Wat is er nooit in jou opgekomen om DJ te worden?
0: Nee, ik denk als je mij alles hebt zien dansen, dat je weet dat ik weinig gevoel voor ritme heb. dus als DJ was dat niet goed gekomen, denk ik.
1: Nee, maar ik weet niet dat je als DJ moet kunnen dansen.
0: Ik zeg dat voor te lachen, maar... Nee, ik denk dat ik daar onvoldoende gevoel voor ritme heb. Ook... Nee, ik heb niet ambitie gehad, nee.
1: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Wat is dit mooi op zaterdagmorgen. Matti Martens. Het is niet Mertens, maar Martens. Mijn excuses dat ik jou Mertens... Maar we hadden vroeger hier iemand die onze website deed. Die noemde Marco Mertens. Vandaar denk ik dat ik mij vergis. Matti, we gaan het hebben over jouw boek. The Private Equity Code. Je bent daar mee naar Borgerhof en Lambrecht gestapt. Of heb je nog andere uitgevers gevraagd?
1: Ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt. Ik ben dadelijk naar Borgerhof en Lambrecht gestapt. En ik heb eigenlijk een beetje de redactie, de layout, volledig aan hun uitbesteed. En dat is eigenlijk vrij goed verlopen. Een redactie heeft eigenlijk mijn manuscript een aantal keren nagelezen. Hier en daar een beetje bijgestuurd, zodat het denk ik ook wel een breder publiek kan aanspreken, maar al bij al niet te veel wijzigingen voorgesteld. En zo is het boek dan effectief op de wereld gekomen, ja.
0: Als ik dan de cover zie, die heb je allemaal zelf gekozen?
1: Nee, dus dat moet ik wel bekennen. Ik heb het manuscript aangeleverd, een aantal ideeën rond de cover enzovoort, met de layout en de formatting van de tekst enzovoort, dat hebben zij wel echt voor hun rekening genomen, ja.
0: Want de kaft en zo, het is heel hard. Het is iets om op uw salontafel te leggen, hè?
1: Ik wou wel dat het een kwalitatieve uitstraling had. Ja, dat vind ik toch wel leuk. Omdat de meerwaarde van een boek is juist dat je het ook fysiek in je hand kunt hebben. Ja, dan kan het maar beter ook fijn aanvoelen. Er komt ook wel nog een e-book op de markt, laten we zeggen, volgende maand in het Nederlands en met een Engelstalige vertaling. Maar ik vond het wel belangrijk dat het kwalitatief goed aanvoelde, ja.
0: Oké, maar vertel eens, want je begint jouw boek met de geschiedenis.
1: Ja, effectief. Hè. Inderdaad, in de jaren 70 is eigenlijk het private equity landschap ontstaan met de eerste leverage buyouts. Hè. Het is eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog dat bedrijven te weinig kapitaal vonden voor de groei te financieren. Banken wouden onvoldoende kapitaal investeren in de bedrijven. En zeker met de MIT-professor George Doriot, die echt wel gezien had van kijk, als we nu niet alleen kapitaal gaan injecteren in de bedrijven, we gaan ook ons netwerk en onze kennis openstellen, dan kunnen we toch bedrijven veel sterker laten groeien. En een van zijn eerste investeringen, ik denk ergens rond de $70,000 in de Digital Equipment Corporation, die groeide later uit tot een bedrijf van rond de $350 miljoen, dus 5000 keer zijn inleg. Ja, dat is zo'n beetje het startschot geweest eigenlijk van private equity, hè? Het actieve aandeelhouderschap. Hè? Want dat is eigenlijk het DNA van private equity. Dat zijn fondsen die dus niet alleen kapitaal brengen, maar actief gaan mee ondernemen binnen het bedrijf. En dan in de jaren 70 zijn zo de eerste grote transacties gekomen. Met het vervolg in de jaren 80. Henry Kravitz, gekende ondernemer, samen met Roberts en drie sterke bankiers die binnen Bear Stearns actief waren in het financieren van management buy-ins. Dat werd wat te groot. Bear Stearns kreeg daar een beetje hoogtevrees. En later richtte zij KKR op, gekende private equity fondsbeheerder. Nu nog altijd zeer hoog aangeschreven. En zij hadden eigenlijk wel het eenvoudige, maar toch ingenieuze idee van kijk, we gaan management de mogelijkheid geven om bedrijven over te nemen. Maar we gaan dat financieren met schulden en vervolgens gaan we ook onze eigen expertise binnenbrengen. En zo waren zij in de jaren 80 de eerste fondsbeheerder die een beleggingsfonds had met $1 miljard onder beheer in niet-beursgenoteerde bedrijven. Dat was wel een beetje intimiderend op dat moment. En later in de jaren 80 kwamen er dan nog andere legendarische transacties die echt wel private equity op de kaart gezet hebben. Niet altijd met een positieve bijklank, hè, want in begin jaren 80 was er toch ook wel het motto sweat the assets, hè, private equity fondsbeheerders die toch ook wel bedrijven probeerden rendabeler te maken door kosten naar beneden te drukken, elke euro rendement eruit te persen. Weliswaar met de bedoeling mooie rendementen neer te zetten, maar ook soms wel ten koste van de medewerkers. En natuurlijk, die tendens is dan in de jaren 2000 helemaal beginnen te veranderen richting waardecreatie en echte added value brengen naar de bedrijven. Ja,
0: ja natuurlijk als je in de jaren 60, 70 naar de bank stapte en je zegt, ik wil een bedrijf beginnen. Ja, je kreeg, bij wijze van spreken, je kreeg toen ook heel veel geld. Hè? Vandaag de dag is dat ook helemaal veranderd. Hoe was dat eigenlijk voor die banken om dan te concurreren tegen die grote banken eigenlijk? Want ik kan me wel voorstellen dat die private banking toen toch het moeilijker had als vandaag de dag.
1: Ja,
0: in het begin, denk ik, nee?
1: Inderdaad, ik denk in de jaren 70, 80, dat het financieren van de bedrijven, die rol was, laten we zeggen, voor het grootste stuk weggelegd voor de traditionele financiële instellingen. Het is eigenlijk sinds de jaren 80 dat er eigenlijk een heel evolutie gekomen is naar het financieren van bedrijven buiten de beurs. Hè. En daar zijn verschillende woorden voor. China noemen ze dat shadow banking. Het financieren van die bedrijven kan verlopen via equity, aandelen, maar ook via leningen, private credit. En die tendens is eigenlijk heel sterk gegroeid en heeft eigenlijk vooral de laatste 10 jaar een enorme stroomversnelling gekomen. Ik denk dat dat ook vooral door de bankencrisis komt. Sinds de bankencrisis en de daarop volgende Baselnormen hebben banken minder de mogelijkheid om financieringen toe te staan en hebben bedrijven natuurlijk hun weg gevonden richting die private investeerders.
0: Ja, maar het is ooit anders geweest natuurlijk, hè?
1: Het is ooit anders geweest. Hè? En, dat beschrijf ik ook in mijn boek. En dat was ook een van de leuke dingen. 20 jaar geleden, bij de start van mijn financiële carrière, vond ik altijd ook de IPO's zeer leuk. Hè? Als je goed je huiswerk deed. Beloftevolle bedrijven, gelijk Amazon, die wouden groeien, hadden een succesvol businessmodel, maakten misschien nog niet veel winst. Maar om te groeien was er eigenlijk maar één stap. Dat was naar de beurs stappen, daar kapitaal ophalen. En als je als belegger uw huiswerk goed gedaan had en je had in de juiste IPO ingestapt, ja, dan kon je daar mooi centjes bij verdienen. Hè. Een investering van 1.000 euro in Amazon bij de IPO zou vandaag uitgegroeid zijn tot een waarde van boven de 2,5 miljoen euro. Dus echte enorme succesverhalen. En dat was eigenlijk wel de manier voor bedrijven te groeien. Die tendens is toch sterk aan het veranderen. Hè. Nog maar 10 jaar geleden, bedrijven die naar de beurs stapten, waren gemiddeld gezien maar 4 jaar oud. Dus eigenlijk echt wel startende bedrijven, vooral een sterk idee, maar nog niet zozeer een heel sterk bedrijf. Vandaag de dag zien we dat bedrijven die naar de beurs komen gemiddeld tussen de 10 à 14 jaar oud zijn, afhankelijk van de sector. Dit jaar alleen al staan er een aantal miljarden IPO's gepland. Hè. SpaceX, OpenAI, Belron met Carglass potentieel, dat zijn geen jonge bedrijven meer. Vroeger een bedrijf met een waardering boven het miljard, een unicorn, ja, dat was echt ongezien. Terwijl we hier vandaag spreken, SpaceX potentieel, ik zeg wel potentieel, we moeten zien als het lukt, maar een waardering van 2000 miljard, ja, dat is ongezien. Hè? Natuurlijk, als wij terug willen investeren in dat groeiverhaal, ja, dan gaan we moeten investeren in private markets. Want op de beurs vinden we vandaag de dag eigenlijk alleen nog maar die matuurdere, die grotere bedrijven. Wat zeker ook goed is. Hè. Dat hoort ook thuis in de beleggingsportefeuille van onze cliënten. Maar om te kunnen investeren in het groeiverhaal, moeten we dus ook meer naar die private markets gaan kijken. Ja.
0: Ja. Wat is er zo vandaag de dag? Als ik nu een bedrijf zou beginnen, welk bedrijf raad je me dan aan om te beginnen? Welke markt scoort het beste?
1: Ik denk dat u vooral moet starten met een bedrijf waar uw passie naartoe gaat. Hè. Ik denk dat het financiële ook belangrijk is. Maar dat natuurlijk, om u er dag in, dag uit kunnen in te zetten, moet je wel iets met passie kunnen doen. Wat u goesting geeft, hè, om elke dag opnieuw er tegenaan te gaan, ook als het wat moeilijker gaat. Dus ik denk dat we daarmee moeten starten.
0: Want heb jij veel vrije tijd, Matti?
1: Voldoende.
0: Want ik kan me voorstellen, als je zo'n bedrijf leidt, ja, jouw vrouw, jouw schoolvader, die zitten ook, die begrijpen natuurlijk dat je hard moet werken. Heb je eigenlijk bijvoorbeeld genoeg tijd om jouw kinderen bijvoorbeeld naar school te brengen? Want dat zou denk ik wel lukken, want je hebt natuurlijk een job die bij je thuis is. Ja. Dat is wel het geluk. Maar hoeveel uren per dag werk je eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat je toch 10, 12 uren...
1: Ja, kijk, het aantal uren per dag, dat tel ik niet, omdat werk en privé, dat loopt wel sterk door elkaar. Maar het zullen wel behoorlijk wat uren zijn. Maar aan de andere kant heb ik ook wel flexibiliteit natuurlijk om er te zijn op de juiste momenten. Dus binnen ons gezin is het ook niet de hoeveelheid uren die je kunt vrijmaken binnen de privé altijd belangrijk, maar vooral de uren dat we dan dingen doen, willen we toch wel quality time voor elkaar kunnen betekenen.
0: En dan wordt er niet gepraat over geld.
1: Oh, helaas wel. Iets te veel. Natuurlijk, we zijn allebei betrokken met ons bedrijf. Dus ook in onze vrije tijd spreken we daar wel over. Dat is misschien nog wel een aandachtspunt om dat toch een beetje meer af te sluiten. Ja.
0: Jouw schoonvader, die zit al heel lang in die wereld. Mm-hmm. Vertelt hij soms wel eens dat hij ooit nog met een IBM-computer gewerkt heeft? Hè? Want ja... Dat was eigenlijk het begin van alles. Hè? We praten dan over de jaren 70, 80 zo.
1: Ja. De man is ondertussen wel gepensioneerd. Maar heeft eigenlijk wel een mooie verzameling opgebouwd aan oude faxtoestellen, computers. Ja? Ik kan niet gemakkelijk iets weggooien. Dus in zijn kelder liggen, denk ik, inderdaad nog de eerste toestellen. En was op dat gebied ook wel altijd wel vooruitstrevend om zich te omringen met de laatste technologieën.
0: Want hoe ziet hij vandaag de dag alles gebeuren? Ik kan me toch voorstellen dat hij daar af en toe wel eens van zegt dat het ongelooflijk snel verandert.
1: Ja, ik denk dat hij niet alleen, maar veel mensen natuurlijk vinden dat vandaag de dag de snelheid van verandering heel erg hoog ligt. Hè? Ik denk dat iedereen heel veel flexibiliteit vandaag de dag aan de dag moet brengen om mee te zijn met nieuwe technologieën, maar ook veranderende werkomstandigheden. Dat is wel echt een uitdaging voor iedereen, denk ik. Ook die jongeren. Want binnen ons kantoor hebben wij ook collega's, twintigers. En zelfs zij geven ook te kennen van kijk, wat er vandaag de dag allemaal op ons afkomt. Elk half jaar werken we wel met nieuwe tools enzovoort. Dus het verandert wel heel snel, ja.
0: Ja, teambuilding, bestaat dat ook bij jullie?
1: Ja, of toch wel.
0: Een soort van?
1: Toch wel, ja. We hebben jaarlijks een teambuilding die wij doen. Daarnaast hebben we nog andere events, zoals ons jaarlijks kerstfeestje. Eén keer per maand Be Sure to Be Fit proberen we een sportieve activiteit te doen, zonder de verplichting dat iedereen daarbij meedoet. Maar ik vind het wel belangrijk om goed met elkaar te kunnen samenwerken.
0: Om bij jou mogen te komen werken, mm-hmm. Waar let jij vooral op?
1: Ik denk dat ondernemerschap voor ons wel heel belangrijk is. Onze waarden, een beetje tell it as it is. Ook het butlerschap, hè, waarbij we toch wel op een respectvolle manier, discreet over de generaties heen, mensen hun vermogen willen verzorgen. Ja, dat moet er wel in zitten. Hè. Dat zijn waarden die wij niet aangeleerd krijgen. Dus die moeten wel matchen met ons bedrijf. Ja,
0: je gebruikt het woord butler. Hè. Dat, ja. je bent ook een financiële butler.
1: Effectief, ja.
0: Ja, hè. Wat vind je zo mooi aan een butler? Want ik vind fantastisch die Engelse series, hè, die vroeger allemaal een butler hadden. Ja, eigenlijk, dat waren mensen die goed ter taal waren. Die ook heel veel manieren hadden eigenlijk. Hè. Mm-hmm. Hoe ziet een financiële butler eruit?
1: Ja, kijk, de reden dat wij die baseline al jaren gebruiken is eigenlijk echt ook naar de analogie van de butler die families vroeger bij hun thuis hadden. Dus de butler zelf, mm-hmm. die managt eigenlijk het huishouden. Hij zal niet zelf met de wagen rijden, hij zal ook niet zelf het eten klaarmaken en ook niet zelf het gras afrijden, maar hij gaat wel zorgen dat degene die goed kan koken in de keuken staat en de persoon die goed kan rijden met een mooi gewassen wagen stipt op tijd voor de deur stopt. En dat is ook de manier hoe wij werken binnen de financiële sector. Onze cliënten worden eigenlijk ontzorgd en hebben eigenlijk contact met hun financial butler. En dat is de spelverdeler richting de banken, de verzekeringsmaatschappijen, de fiscalisten, de juristen. De financial butler stuurt eigenlijk een team van experten aan om eigenlijk het financiële huishouden van onze cliënten te verzorgen.
0: Oké, deze week kwam in het nieuws Vatana, ooit nog sponsor geweest van Radio Binnenlux, toen we nog Binnenlux noemden. Mm-hmm. Dat bedrijf krijgt het moeilijk, maar dat zijn meerdere bedrijven, mm-hmm. zoals Vatana, die het moeilijk krijgen. Ook misschien dat ze niet meegegroeid zijn. Misschien dat ze nog te groot zijn. Mm-hmm. Je ziet bijvoorbeeld in Hasselt de Bigs. Hè. Ook grote winkels. Hè. Dat is allemaal veranderd. Hoe zie jij die wereld van verandering? Van bedrijven bedoel ik dan. Hè?
1: Ja, ik denk dat wel een heel sterke trend is. Hè. We hebben, laten we zeggen, de afgelopen 15 jaar de trend gezien van de e-commerce. Wat natuurlijk alle retailers heel sterk getroffen heeft. Hè. Je ziet dat ook in het straatbeeld in de steden. Veel leegstand, zeker in de steden die dan niet de grootste steden zijn. Dus retailers hebben jarenlang eigenlijk al concurrentie gevoeld van die e-commerce. Daarbij zitten we natuurlijk ook in België met een fiscaal landschap wat werknemers heel sterk belast. En dan nu de nieuwe trend, AI, gaat daar natuurlijk nog een schepje bovenop doen. Hè. Ik vind het eigenlijk ook frappant dat bijvoorbeeld AI, en wij gebruiken het zelf intensief binnen ons bedrijf, AI agents kunnen echt wel een meerwaarde betekenen voor ons bedrijf. En ook zelfs de rol van werknemers voor een stuk overnemen. Zeker met betrekking tot die repetitieve taken. En als we dan zien, een abonnement op Claude ChatGPT, dat is onbelast. Terwijl de werknemer aanwerven, dat kost ons 2/3 aan belastingen. Dus ik denk dat wereldwijd, en dat kan natuurlijk niet alleen in België, maar zelfs in Europa, Amerika, die vraag ook gesteld moet worden. Hè. De belastingen op arbeid zijn zo dermate hoog. Maar AI-toepassingen die eigenlijk de concurrent worden van de werknemer zijn onbelast, zijn eigenlijk spotgoedkoop.
0: Ja, maar ik las in de week in de krant, denk ik, dat daar iemand nog zei van hoe lang nog? Hoe lang nog? Want men is daar blijkbaar wel mee bezig.
1: Effectief, hè. Het zal ook moeten veranderen misschien. Hè.
0: Ja. We praten dan over online. Hè? Mm-hmm. Maar tegenwoordig kan je ook al online bankieren, hè?
1: Ja,
0: allee, ik bedoel bij mensen die je nooit niet ziet en zo. Hè? Hoe zie jij die trend eigenlijk? Want ik kan me toch wel moeilijk voorstellen dat ik mijn geld geef aan iemand die ik nooit zie.
1: Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat meer en meer ingeburgerd geraakt. Hè. U moet weten dat op de beurs vandaag de dag al 50% bijna van het belegsvermogen op de beurs komt uit trackers. Hè. Dus eigenlijk passieve, low-cost, beursvolgende instrumenten. En veel van die trackers worden aangekocht via online banken. En dat is een trend die gaat alleen nog zich maar verder blijven doorzetten. Dus eigenlijk het belegd vermogen binnen traditionele private banking neemt eigenlijk jaar na jaar af ten voordele van enerzijds low-cost investeren in trackers en anderzijds het investeren in private markets, fondsen zoals private equity en ook private debt. Dus ik denk wel dat die trend zich ook gaat blijven verder zetten. Maar dat neemt niet weg dat ook die families die via online platformen enzovoort beleggingen aanhouden, niet goed geadviseerd moeten worden rond hun fiscaliteit, rond hun estate planning enzovoort. Hè. Kijk maar naar de nieuwe meerwaardebelasting van 10%. Zeker als je vandaag de dag zou bankieren bij een buitenlandse online broker, dat wordt een heel complex gegeven, hè, om op een correcte manier uw belastingaangifte in te vullen. Opt-in, opt-out, hè, dat zijn de keuzes die de Belgische banken vandaag voorleggen. Bankieren via een buitenlandse broker, daar kiest u eigenlijk per definitie voor opt-out. Hè. U gaat dus zelf uw meerwaardebelasting of uw meerwaarde gaan moeten aangeven in uw belastingaangifte. Dus dat maakt die platformen niet minder interessant, maar in combinatie met advies blijft wel belangrijk.
0: Ja, Matti, het eerste wat je doet 's morgens is dat de financiële economische tijd open doen?
1: Nee, maar wat ik wel doe is de podcast van de tijd luisteren, de 7, omdat ik dat leuk vind. Dat is eigenlijk ook een fijne podcast, ja.
0: Ja. Gebeurt het dan wel eens dat je dingen hoort van wauw, hier moet ik rekening mee houden, hier moet ik op inspelen?
1: Ja, tuurlijk, jawel, inderdaad.
0: Welke zijn de laatste dingen waar je op ingespeeld hebt, die voor jou eigenlijk interessant waren?
1: Ja, kijk, ik denk dat ik bijna wekelijks interessante dingen hoor. Als ik ze nu graag wil horen, dat weet ik niet. Hè? Maar ik word heel vaak 's ochtends wakker met de gedachte van... Heeft die man, en daarbij bedoel ik dan Donald Trump... Ja. Heeft hij dat nu werkelijk gezegd afgelopen nacht? Dus ik word toch wel vaak wakker met die gedachte. Hè? Van, is dit nu echt gebeurd?
0: Ja, maar is dat dan goed voor jou of slecht? Want ik kan me wel voorstellen, hè, vandaag gaat de benzine weer naar beneden. Hè. Ik kan me dan ook wel voorstellen, de beurs, dat die terug wat groener is. En dat dan wel goed nieuws is voor jou.
1: Kijk, de beurs gaat niet noodzakelijk omhoog als er economisch alleen goed nieuws te rapen is. De beurs houdt gewoon iets van onzekerheid. En van zodra dat onzekerheid kan weggenomen worden, kan de beurs eigenlijk gemakkelijker stijgen. Dus negatieve berichtgeving is niet altijd slecht op de beurs. Hè. Jammer genoeg, ontslagrondes die worden aangekondigd in technologiebedrijven kunnen positief onthaald worden. Hogere werkloosheidscijfers kunnen de Fed ertoe aanzetten de rente te verlagen, wat weer positief is voor de beurs. En omgekeerd, schitterende bedrijfsresultaten bij bijvoorbeeld Nvidia kunnen ook op een gegeven moment zelfs de koers doen dalen. Ik denk niet dat we daar heel makkelijk kunnen zeggen van kijk, we gaan dit kunnen voorspellen op basis van deze event.
0: Een paar weken geleden was het de marathon van Londen. Mm-hmm. Ik weet niet dat je het gevolgd hebt. En de loper die wint, die heeft Adidas schoenen aan. Mm-hmm. Echt speciale Adidas schoenen die nog een beetje harder gaan. Ze zullen ook €500 kosten, denk ik, in de winkel. Mm-hmm. Of zoiets. Twee dagen later, de beurs... Adidas enorm, en Nike, oeh.
1: Ja, dat is gelijk bij Macron zijn zonnebril, hè, die hem aan had in was Davos zeker of zo. Ja, ja. Die was ook de dag nadien uitverkocht. Ja, ik denk wel dat ook, ik ben geen marketing-expert, maar natuurlijk dat de marketingbudgetten van grote multinationals zich ook veel meer richten vandaag de dag op influencers, topsporters, dan de traditionele marketingkanalen. Ja.
0: Ja. We hebben het nog niet over China gehad. Mm-hmm. Dat zijn heel wat Chinese wagens, hè?
1: Ja, en als je...
0: En ze komen er meer en meer, hè?
1: Ja, ik denk ook dat we daar echt niet blind voor mogen zijn. Hè? De dark factories, de hypermoderne fabrieken, die gerobotiseerd aan zeer lage kosten toch vandaag de dag ook kwalitatieve wagens kunnen produceren. Ik weet niet als we dat nog opgehaald krijgen in Europa. Hè. Ik ben wel fan van de mooie wagens die we hier produceren in Europa. Maar als je gewoon ziet, ja, puur de productieprijs van elektrische wagens in China, zelfs met de importtaxen die Europa heft, ja, dat is moeilijk te beconcurreren met ons apparaat dat wij hier hebben staan in Europa.
0: Ja, en Musk is eigenlijk de eerste met Tesla. Mm-hmm. Die Mercedes, Audi, Porsche heeft ze allemaal pijn gedaan. Mm-hmm. En dan komen die Chinezen met nog andere wagens.
1: Effectief.
0: En veel goedkoper. Ik weet niet waar dat die markt moet eindigen.
1: Ja, kijk, bijvoorbeeld een aandeel gelijk Porsche, sterbedrijf, hè, zelfs eigenlijk Volkswagen overgenomen zoveel jaren geleden. Maar ja, die winst is echt gedecimeerd, hè, van die bedrijven. Ik denk dat het daar wel nog spannend gaat worden. Je ziet natuurlijk wel een trend, en dat is niet alleen in de automobielsector, dat in Europa wij dan eerder gaan focussen op het echte luxe of een niche-segment. China is nu eenmaal heel erg sterk in die massaproductie.
0: Maar kunnen we dat tegenhouden?
1: Je kunt alles tegenhouden, maar ten koste van wat natuurlijk. Hè? Politiek kan beslissen om dat te bannen, importtaxen op te leggen, zodat het onbetaalbaar wordt. Maar dat gaat altijd ten koste van andere zaken. Want wij zijn ook exporteurs, sterk naar China, langs de andere kant. Ik denk dat bedrijven voldoende flexibiliteit ook aan de dag moeten kunnen brengen om met die veranderende concurrentie om te gaan. En anderzijds ook de politiek toch moet inzien dat wij ook een gunstig klimaat moeten kunnen blijven creëren in Europa om die competitiviteit te bewaren.
0: Ja, een echte minister van Financiën, die moeten we spijtig genoeg nog altijd vinden. Want ik denk dat dat de moeilijkste job is die je kan hebben als minister. Hè?
1: Ja, ik vraag me soms ook af hoe zij een hun begroting op orde brengen. Het voelt soms aan als er gewoon een Excel wordt opengegooid en gezegd van kijk, we gaan nog eens het vermogen gaan belasten, want ook ja, de nieuwe meerwaardebelasting, op zich is dat geen goede wetgeving. De beleggingsfiscaliteit in België is super complex. Daar moet je echt letterlijk een universitair diploma voor hebben om goed te begrijpen welke belastingen we allemaal mogelijk betalen op dat vermogen. Dat kan echt wel veel eenvoudiger, denk ik. Ja.
0: Maar waarom vragen zij geen raad aan de mensen die echt in het veld staan? Want jij staat in het veld en ook heel veel van je collega's. Mm-hmm. Jullie zien het natuurlijk helemaal anders.
1: Ik weet dat ze dat wel doen. Hè. Ik heb gesprekken met gekende fiscale kantoors. Fiscale kantoren die mee samen met de kabinetten werken aan de fiscale wetgeving. Maar natuurlijk, wat er uiteindelijk van overblijft, is niet altijd hetgene wat gesuggereerd is geworden. Ik denk dat het vooral ook te maken heeft met het korte termijn gedrag van de politici. Hè, die gewoon maatregelen naar voren willen schuiven die hun mogelijk stemmen kan opleveren, maar niet zozeer een duurzame oplossing is voor de komende decennia.
0: Oké. Okay. Misschien nog wat muziek luisteren.
1: Dat mag, ja.
0: Wat zou je graag horen?
1: Ik heb hier iets voorzien van Fink.
0: Ja, dat is goed. Waarom Fink?
1: Ja, ik vind het een heel mooie live recording. Ja, fijne sfeer.
0: In Londen opgenomen?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké, goed. We gaan luisteren.
1: Dankjewel.

0: Pleasure.
1: Tot op het einde deze plaat van Fink. Ik kende hem niet, maar het is wel mooi dat je ze meebrengt, want daardoor heb ik toch weer iets bijgeleerd. En daar zijn we voor.
0: Carnavalmuziek was niet toegelaten, had je mij gezegd. Hè?
1: Nee. Zou je dat gezegd?
0: Nee. Dat is een grapje.
1: Mattie, Martens, vertel eens, zo'n fonds bij jullie. Mm-hmm. Hoe ziet dat eruit?
0: Een private equity fonds. Ja. Hoe zij te werk gaan. Op zich werken private equity fondsen toch fundamenteel verschillend dan beursgenoteerde fondsen. In die zin dat de meeste private equity fondsen zijn closed-end. Dat betekent, zij starten op een bepaalde datum en hebben ook een vaste einddatum. En in de tussentijd werken zij met capital calls en distributies. Dus een belegger gaat eigenlijk aan het private equity fonds een bedrag committeren, toezeggen. Hij gaat zeggen van kijk, op basis van de reputatie van jullie in het verleden en jullie skills om bedrijven te helpen groeien, waarde te creëren. Op basis van die track record uit het verleden ga ik aan jullie een bedrag committeren. Ik wil, ik zeg maar iets, €500.000 bij jullie investeren. En op dag 1 heeft het beleggingsfonds, het private equity fonds, nog geen investeringen gedaan. Een vakjargon noemt dat, u investeert eigenlijk in een blind pool. U weet niet welke bedrijven effectief in het fonds terecht gaan komen. Vervolgens gaat het private equity fonds bedrijven zoeken, due diligence doen. En ze komen tot een aantal eerste transacties. En op dat ogenblik gaan zij bij de belegger een bedrag opvragen. Dat heet een capital call. Vaak is dat ongeveer 15% van het gecommitteerde bedrag. Dus iemand die, laten we zeggen, €250.000 committeert aan een fonds, zal op dag 1 rond de €37.500 effectief storten aan het fonds. Vervolgens, het fonds groeit. Er komen bijkomende portfoliobedrijven in het fonds. En het fonds zal bijvoorbeeld in jaar 2 opnieuw eens een kapitaalsopvraging doen rond de 20-25% van het gecommitteerde kapitaal. En laten we zeggen, rond het vierde jaar kan het misschien zijn dat er al eens een recap komt of een eerste exit op een portefeuillebedrijf. En dan worden die gelden terugbetaald aan de investeerder. En dat noemen ze distributies. Dus eigenlijk een private equity fonds zal na de investeringsperiode niet de mogelijkheid hebben de gelden van de investeerders te herbeleggen. Maar zal die verplicht moeten terugbetalen aan de investeerders. Dus eigenlijk het cashflow patroon binnen een private equity fonds, wat men de J-curve noemt, dat verloopt fundamenteel verschillend dan dat van een traditioneel beleggingsfonds.
1: Oké. Sportwazen bijvoorbeeld, hè, dat is een zeer grote

0: keten van zwembaden, fitness. Gaan die ook bij jullie of gaan die hoger? Want ja, die hebben ook geld nodig. Zouden die bij jullie ook terechtkomen, denk je?
1: Wij zelf, binnen Bichur, wij investeren niet rechtstreeks in portfoliobedrijven.
0: Hè? Dus jullie onze... niet, maar dat gebeurt wel.
1: Tuurlijk, heel wat fitnessketens zijn onderdeel vandaag de dag van een buy-and-build-strategie die gevoerd wordt door private equity fondsinvesteerders. De Colruyt Groep is heel sterk bezig met gyms. Saffelberg heeft een investering gedaan in Moes in België. Dus vandaag de dag, healthcare en gezondheidszorg is een populair beleggingsthema, ook binnen private equity fondsen. En een typische buy-and-build-strategie is op het lijf geschreven voor private equity fondsen, hè, waarbij zij starten met een eerste platformbedrijf, een brand, en vervolgens gaan zij dat bedrijf gaan helpen schalen door overnames te doen. Ja. En op die manier.
0: Action bijvoorbeeld met Basic Fit blijkbaar. Mm-hmm. Allee, ik weet niet dat ze nu nog Basic Fit hebben. Ja. Maar eigenlijk, dat was wel een paar jaar geleden, 20 jaar geleden of 25 jaar geleden, is Basic Fit daarmee begonnen. Twee Nederlanders, denk ik, en die zijn kapitaal gaan zoeken. Bij altijd investeerders natuurlijk.
1: Effectief, ja. Ik denk nog de Sportopolis nog genoemd, ooit in Hasselt. En dan ja, verder gegroeid door buy-and-builds. Maar die buy-and-builds, gedreven vanuit private equity fondsen, die zien we in alle sectoren. Begraven als ondernemers, standaardsen, dierenartsen, you name it. Wordt allemaal groter, verzekeringsmakelaars. In België alleen al zien we bijvoorbeeld de verzekeringsmakelaar Hillewijer opgaan in een private equity fonds achter Rothschild. Induver bij HG Capital uit Londen. Diverse brokers in excellence. De familie Balkaan, hun private equity fonds. Dus in alle sectoren zien we die buy-and-builds terugkomen. Ja.
0: Ongelooflijk hoe dat geëvolueerd is eigenlijk.
1: Ja, kijk, de manier waarop er waarde gecreëerd wordt in vele private equity fondsen is enerzijds EBITDA-expansie en daarnaast multiple-expansie. Dus EBITDA-expansie is eigenlijk het bedrijf groter maken, zorgen dat er meer winst gemaakt kan worden. En een vaak voorkomende techniek daarvoor is eigenlijk overnames doen, vervolgens efficiëntie creëren door een centrale marketing, back-office enzovoort. Eventueel ook in combinatie met een verticale integratie, waarbij leveranciers of klanten ook worden overgenomen. Dat is één techniek. Ja. En dan de multiple-expansion, dat is eigenlijk het bedrijf duurder doorverkopen. Nu, die multiple expansion, hoe kan die gerealiseerd worden? Die multiple expansion, dat wordt vaak gerealiseerd simpelweg doordat het bedrijf groter wordt. Ik geef u een voorbeeld. Als u bijvoorbeeld eigenaar bent van één fitnesscentrum, of u bent eigenaar van 50 fitnesscentra, mm-hmm. De koper van 50 fitnesscentra zal daarvoor vaak bereid zijn meer te betalen dan voor 50 individuele fitnesscentra.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe verklaar je dat?
1: Daar zijn meerdere redenen voor. Hè. Zeker binnen de private equity fondsen gaat behoorlijk al wat kapitaal in circulatie. Dat kapitaal moet ook aan het werk gezet worden. En ja, vaak worden natuurlijk transacties onder een bepaalde size simpelweg niet eens bekeken door de fondsen. Hè. We hebben uppermarket fondsen, dat begint zo van bij investeringen vanaf een enterprise value rond de 500 miljoen. We hebben midmarket fondsen die investeren in bedrijven met een waardering zo tussen de 50 à 400 miljoen euro. Denk aan EBITDA zo vanaf een 5 miljoen euro tot een 20 miljoen euro. En dan hebben we de lower market. En elk fonds heeft zijn markt waar zij naar kijken. En hun parameters voor gebruiken om hun investeringen te doen.
0: Ja, dus de Amerikanen hebben dit allemaal zij zijn ermee begonnen, denk ik, toch, de Amerikanen? Of klopt dat niet?
1: Ja, de eerste legendarische transacties die zijn effectief in Amerika ontstaan. Hè, de leverage buyout. Maar al snel is toch wel heel die sector geïnternationaliseerd. En in België en bij uitbreiding heel Europa kennen wij ook heel veel mooie private equity fondsen. Het is ook zo, en dat is een grote tegenstelling tot op de beurs, de afgelopen 10 jaar, zeker, ik denk zelfs 15 jaar, heeft de Amerikaanse beurs de Europese beurs sterk geoutperformed. Datzelfde zien wij niet binnen private equity fondsen. Dus eigenlijk de Europese fondsen hebben eigenlijk gelijkwaardige rendementen kunnen neerzetten gemiddeld dan de Amerikaanse fondsen. Dus het is zeker een internationaal gegeven. De fondsen waarin wij investeren, dat zijn ook vaak fondsen die op de twee continenten actief zijn. We hebben Europese fondsen die ook gespecialiseerd zijn in het internationaliseren van hun bedrijven richting Amerika. En zo zijn er ook fondsen omgekeerd, hè, die van Amerika naar Europa op die emerging markets komen. Dat is juist ook een van de groeistrategieën die de fondsbeheerders kunnen bijbrengen bij de bedrijven waarin zij investeren.
0: Ja, we hebben ook in België heel wat wapenbedrijven. Hoe zit dat daar? Nee.
1: Er zijn wel fondsen die ook sterk geïnvesteerd zijn in defensietechnologie. Specifieke wapenbedrijven, ja, je hebt natuurlijk ook duurzaamheidscriteria, de SFDR-regelgeving. En men maakt daar wel een onderscheid tussen, laten we zeggen, de wapenindustrie die verdedigend kan optreden of echt aanvalswapens. Maar net zoals op de beurs er duurzame fondsen zijn die activa klasse mijden, hebben dat ook in private markets, fondsen die dat wel mogelijk in de portefeuille kunnen opnemen of het volledig mijden in de portefeuille.
0: Oké. Ja, B-Sure, jouw onderneming. Ja, jullie zijn niet met wapens bezig. Dus jullie zijn ook niet met investeren in voetbalploegen of zo. Want dat is ook iets dat tegenwoordig de buitenlanders, ze komen allemaal investeren hier in voetbalploegen. Hè?
1: Ja. Kijk, er zijn een aantal voetbalploegen eigendom van private equity fondsen. Als het een goede investering is, daar wil ik mij niet voor uitspreken. Ik denk dat het toch vaak een passie-investeerder is. We hebben een paar high-net-worth cliënten die zelfs overwegen gedeeltelijk een investering te doen in voetbalploegen. Maar dat vertrekt toch wel vooral vanuit een passie dan denk ik echt wel financiële overwegingen.
0: Ja. Denk je niet dat, want die merchandising van t-shirts en goed, in België is dat misschien nog moeilijk, maar ik kan me toch wel voorstellen, Real Madrid of Barcelona, natuurlijk dan spreken we over de top, dat die, als die Thibaut Courtois aankopen, dat die direct truitjes, shirts verkopen, ik weet niet voor hoeveel miljoen dat was de eerste dag. Eigenlijk is dat toch ongelooflijk, die business.
1: Ja, effectief. Maar dat zien we ook bij bedrijven gelijk naar Ferrari. Hè. 50% of meer van de omzet van Ferrari komt ook uit merchandising. Zo gaat dat ook zijn bij de voetbalclubs. Maar ja, de waarderingen of de prijzen die gevraagd worden om een investering te doen in die clubs en ook een beetje de onzekere toekomst die er vaak aan vasthangt, maakt dat toch een heel moeilijke investeringsklasse is. Ja.
0: Heeft het ook te maken dat spelers overbetaald worden?
1: Oh, daar wil ik mij niet over uitspreken, maar specifiek de Belgische voetbalclubs, en nogmaals, het is zeker niet mijn expertise, die hebben wel het geluk dat we toch in België nog een fiscaal goedgunstig regime hebben voor die topvoetballers kunnen aan te trekken. Wordt die fiscaliteit afgeschaft, ja, dan kan dat wel zijn impact hebben op de waarde van een voetbalclub in België.
0: Ja, alright. Birds? Want dat is ook iets dat ik wil vragen. Je hebt al iets bij vogels, hè?
1: Dat weet ik niet.
0: Je hebt twee nummers gekozen waar vogels in voorkomen.
1: Oké, ja, dat is dan louter toevallig, denk ik.
0: Deze die je nu wil horen, is die Frans?
1: Klopt. Ik heb er vorig jaar gezien op Jess in Joie-Lapin. Leuk optreden. Fijne muzikant.
0: Ben je een Jess-liefhebber?
1: Oh, ik luister heel divers, maar ik luister wel veel jazzmuziek. Ja.
0: Opera, hou je daarvan?
1: Niet zozeer, maar ik heb vorige week wel een opera bezocht in Brussel. Medusa. Was eigenlijk wel een fijne opera. Nu, nogmaals, ik ben geen liefhebber, maar mijn echtgenote kende de componist van de opera uit Londen. Op die manier hebben wij ons geëngageerd om te gaan kijken. Het was de moeite. Het was ook wel behoorlijk wel wat seksueel getint. Nu, dat was wel plezant voor ons, maar we hadden ons dochter bij van 13 jaar. en zij vond het ook heel interessant, de opera. Dus het is wel fijn. Ook gewoon de mooie locatie, de zaal, de munt, de mensen wat mooi opgekleed. Dus het is niet alleen de muziek, maar ook alles wat er rond hangt dat het leuk maakt.
0: Een beetje Butler, hè?
1: Ja, misschien toch wel, ja. Ja,
0: dus want ja, banken investeren ook heel veel in klassiek en zo. Natuurlijk ook omdat het, ja, het heeft zeker de vorm van etiketten. Hè? Die butler, hè, waar je het ook over hebt.
1: Effectief.
0: En dat maakt het natuurlijk ook wel mooi. Hè? Dat maakt het ook, de sfeer maakt het ook anders. Hè?
1: Ja. Effectief.
0: Een stilte moment.
1: Klopt. Ja, ik denk, muziek is... overal, hè. Zelfs ook binnen private equity. Wij hebben zelf via een private equity fonds een investering gedaan in een bedrijf dat heet Bella Figura Music. Zij zijn eigenaar van auteursrechten van Robbie Williams en Bruce Springsteen. Worden vandaag de dag ook perpetuele inkomsten gecreëerd via streamingdiensten. Private equity investeerders houden van recurrente inkomsten. Dus muziek is overal, hè.
0: Ja, oké. Goed. We gaan luisteren naar Birds.
1: Dank je.

0: Oh, prachtig weer. Ik ga het allemaal opslagen en ja, we moeten dat hier ook aan spelen, vind ik. Want het is niche. En daarvoor staan we. Bewust niche luisteren. Mattie, zijn er ook risico's aan verbonden? Stel nu dat ik morgen bij jou langskom en ja, ik wil investeringen doen met mijn bedrijf. Zijn er risico's verbonden aan het private equity code fonds?
1: Het grootste risico is het missen van opportuniteiten.
0: Ja?
1: Dat is een gezegde voor beleggers die eigenlijk altijd langs de zijlijn blijven staan. Natuurlijk, inflatie gaat op dat moment ook aan je vermogen knabbelen. En op die manier neemt je op die manier ook een groot risico. Ja. Maar dat terzijde, private equity fondsen houden zeker risico's in. Hè? Net zoals andere beursgenoteerde aandelenfondsen ook risico's inhouden, vinden we die ook bij private equity fondsen. Het zijn wel vaak ook andere risico's die we daar nemen. En daar mogen we niet blind voor zijn. Die beschrijf ik ook goed in mijn boek. Ten eerste, ja, u start al met het investeren in een blind pool. Hè. U weet dus eigenlijk niet welke bedrijven in het fonds terecht gaan komen. Dus u gaat een grondige due diligence moeten uitvoeren op de fondsbeheerder om te zien, ja, hoe werkt die? Wat zijn de spelregels van het fonds? En daarnaast zal u niet alleen naar de economische aspecten moeten kijken van het fonds, maar ook juridisch en fiscaal. Hè? Want private equity fondsen zijn vaak complexere structuren. Fondsen uit Londen, Luxemburg, match die fiscaliteit met de Belgische fiscaliteit. De juridische structuur, hoe wordt de fondsbeheerder vergoed? U gaat al die aspecten moeten nakijken. Wanneer kan ik mijn kapitaal terugkrijgen? Er zijn zeker voldoende risico's aan verbonden. Het is natuurlijk wel zo dat private equity een verzamelnaam is. Een verzamelnaam voor verschillende takken van sport. We hebben aan de ene kant venture capital, wat misschien de meest gekende vorm van private equity is, maar daarom zeker niet de grootste activa-klasse. Venture capital, daar gaat de fondsbeheerder gaan investeren in start-ups. Jonge bedrijven, die vaak zelfs, ja, hooguit een idee zijn, maar zeker nog geen echt bedrijf, nog geen winst maken. En die venture capital fondsen, die gaan dus eigenlijk echt een groot risico nemen op dat idee. Gaat dat idee effectief kunnen uitgroeien tot een mooi, volwaardig en winstgevend bedrijf? De potentiële rendementen bij het investeren in die bedrijven kunnen zeer hoog zijn, maar ongetwijfeld van de 10 investeringen die een private equity fonds met focus op venture capital erop nastreeft, van de 10 investeringen die zij gaan doen, kunnen er misschien 5 bedrijven over kop gaan, 2 bedrijven middelmatig presteren, maar die 3 winnaars, ja, die vormen het volledige rendement van het fonds. Nu, de grootste activa-klasse binnen private equity fondsen, dat zijn de growth en de buyout fondsen. Dat zijn toch wel al de winstgevendere bedrijven, matuurdere bedrijven. En die bedrijven, die worden vervolgens met de private equity als aandeelhouder verder uitgegroeid. Die bedrijven worden geïnternationaliseerd, gedigitaliseerd, die rentabiliteit wordt verbeterd. Het risico in de buy-out en growth-strategieën ligt wel lager dan bij het investeren in start-ups enerzijds en anderzijds distressed. Want distressed is nog een vorm van private equity. Daarbij gaat de fondsbeheerder investeren in bedrijven in financiële moeilijkheden. Kennis, expertise, maar vooral ook soms kapitaal binnenbrengen om een turnaround te realiseren. En elk fondsbeheerder heeft ook wel zijn bijzondere expertise. Je gaat niet snel een private equity fonds tegenkomen dat zowel in start-ups als in distressed bedrijven investeert. Een belangrijk risico binnen private equity fondsen voor u als investeerder is ook de illiquiditeit. De illiquiditeit is aan de ene kant een zeer groot voordeel. Want het neemt eigenlijk die volatiliteit van de dag, van de beurs weg. Het beschermt een beetje de investeerder tegen foute investeringsbeslissingen, waarbij je misschien op een moeilijk moment zou uitstappen. Dat uitstappen is helaas niet mogelijk. Hè? Het is een illiquide belegging. En een private equity fonds gaat dus eigenlijk ook gemiddeld gezien de afgelopen decennia een hoger rendement gerealiseerd hebben dan de traditionele beursgenoteerde aandelenfondsen, specifiek omwille van die illiquiditeit. Als belegger wilt je ook een hoger rendement. Je verwacht een hoger rendement in ruil voor, ja, die illiquiditeit die er verbonden is aan private equity fondsen.
0: Oké. Bedrijven die over kop gaan, heb je al veel meegemaakt?
1: Ja, in private equity fondsen moet je rekening houden dat als u investeert in growth en in buyout fondsen, wij daar gemiddeld gezien een losratio hebben richting de 10%. Nu, een losratio binnen private equity fondsen betekent dat het fonds een bedrijf verkocht heeft uiteindelijk voor minder dan dat het gekocht heeft. Dus een losratio wil nog niet zeggen het bedrijf is over kop gegaan. Het betekent het is uiteindelijk voor minder verkocht geworden dan dat het gekocht is geweest. Nu, in een traditionele beursgenoteerde beleggingsportefeuille, ja, daar zien we datzelfde fenomeen. Als wij een portefeuille hebben met 50 beursgenoteerde bedrijven, daar gaan vaak veel meer dan 10% van die bedrijven in de min staan. Dat wordt ruimschoots gemiddeld gezien gecompenseerd door de winnaars. En in private equity, maar net zoals ook in een beursgenoteerde portefeuille, bedrijven moeten niet over kop gaan om verlies te maken. Als de koers 70% terugvalt, bent u ook quasi al uw kapitaal kwijt. Dus het zijn die events die wel vermeden moeten worden binnen de portefeuilles.
0: Ja, nu, over kop gaan in Amerika is dat heel normaal. Daar kijken ze niet raar op. Hier kijken wij nog altijd heel raar op als je overkop gaat. Maar je moet zomaar een bedrijf beginnen. Mm-hmm. En de woelige tijden die we vandaag de dag meemaken. Hè. Stel nu een transportbedrijf dat vandaag begint aan een hele lage prijs van de olie. En zoals dat de prijzen vandaag de dag stijgen. Ja, dan kan je er echt niet aan doen. Hè? Dus hoe ga je daarmee om met die woelige tijden? Hoe gaan jullie daarmee om? Ja. Want je weet toch dat het allee, waar je rekening moet mee. Hebben jullie altijd een plan B of hoe zie ik dat?
1: Kijk, ik denk dat in een goede portefeuille-allocatie je sowieso moet uitgaan van een aantal defaults. En wij verwachten ook van de fondsbeheerders waarin wij investeren, dat zij voldoende discipline aan de dag leggen om ook bedrijven over kop te kunnen laten gaan. Los van het menselijk leed en het emotioneel leed en de fierheid van de ondernemer. Maar er is een gezegde, cut your losses short, let your profits run. In private markets is dat ook belangrijk. Een fondsbeheerder die geld blijft toestoppen bij een noodlijdend bedrijf, ja, dat gaat het rendement van het fonds niet ten goede komen. Er moet discipline zijn en die nodig afscheid te nemen van een bedrijf om de sterke bedrijven voldoende zuurstof te kunnen blijven geven om eigenlijk het rendement van de portefeuille te realiseren.
0: Ja, en misschien nieuwe mensen aan het beleid. Ja, want dat is ook nog iets dat vandaag de dag ook nog veel voorkomt natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Geen ervaring hebben.
1: Jawel,
0: ervaring hebben wel, maar niet met die problemen omgaan. Want tenslotte, je moet als bedrijfsleider vandaag de dag zoveel weten. Eigenlijk moet je 24 uur op 24 wakker zijn.
1: Klopt. Ja. Dus wat wij ook doen bij het analyseren van private equity fondsen, wij kijken ook wel echt naar de prestaties uit het verleden. Dat is voor ons heel belangrijk om te zien hoe hebben zij in het verleden die fondsen gemanaged. En wij zien graag fondsbeheerders die al 6, 7, 8, 9, 10 voorgaande fondsen gekend hebben, waar ze echt hebben aangetoond dat ze niet alleen bedrijven kunnen kopen, maar ook die bedrijven vervolgens kunnen schalen, rentabiliseren en vervolgens ook succesvol kunnen verkopen. Want wat we wel zien binnen private markets zijn succesvolle ondernemers. Ze hebben mooi hun bedrijf verkocht. En vervolgens worden zij ook private equity fonds investeerder. Ze brengen kapitaal samen in een vennootschap en gaan ook bedrijven kopen. En dat is ook heel, heel mooi. Zo ontstaat het vaak. Maar daardoor bent u nog geen goede fondsbeheerder. Hè? Met het beheren van een fonds komt meer te kijken dan enkel het zijn van een goede ondernemer. Dus voor ons is die governance van een fonds wel zeer belangrijk om ook de spaarcentjes van onze investeerders te beschermen.
0: Ja, je sprak er straks ook over start-ups. Hè. Mm-hmm. Daar heb ik ook wel een vraag. Ik weet niet wat jij daarover denkt, maar bijvoorbeeld Hasselt, Diest, noem het allemaal maar op, staat heel leegstand vandaag de dag. Moeten we niet meer de kans geven aan mensen die een start-up willen proberen voor 1, 2, 3 maanden? Zou daar niet meer rendement kunnen uitkomen?
1: Ik juich alle initiatieven toe die ondernemerschap die bijdragen aan ondernemerschap. Als daar meer rendement uit voortvloeit, ik denk dat dat ondergeschikt is. Ik denk natuurlijk dat van ondernemerschap rendement kan komen. Als dat meer is dan het investeren in wat meer matuurdere bedrijven, dat wil ik in het midden laten. Maar ik ben wel echt fier op ondernemers. Hè. Onze cliënten zijn doorsnee genomen allemaal ondernemer, hebben ooit een bedrijf gestart, vaak uit het niets. En ja, het is dat groeiverhaal wat echt wel mooi is en daar mogen we fier op zijn. Dus initiatieven die dat toejuichen, heel graag. Ja,
0: ja want ik had vorige week hier nog iemand die kwam praten over haar boek over freelance. Hè. Mm-hmm. Er komen meer en meer freelancers op de markt blijkbaar. Mm-hmm. Zij was zelf ook 20 jaar ambtenaar geweest en dan is ze zelf ook begonnen met haar eigen zaak. En ze heeft er geen moment spijt van gehad. En ja, je hoort ook wel dat er meer en meer mensen zelfstandig gaan worden. Maar dan denk ik dat je die mensen ook moet ondersteunen. Mm-hmm. Met bijvoorbeeld een kans te geven met een start-up. Niet te hoge instapkosten van huur natuurlijk. Want daar zit ook wel het probleem. Als je te veel huur moet betalen. En je hebt een artikel dat eigenlijk... de eerste maanden niet zo goed verkoopt, ja, dan gaan ze dat niet blijven doen natuurlijk.
1: Ja, ja, de meeste start-ups die falen niet omwille van noodzakelijk rentabiliteit, maar echt cashflow. Hè. Van zodra de cashflow op is, ja, stopt het verhaal. Dus een goede planning daar rond, denk ik dat belangrijk is om een succesverhaal te kunnen schrijven. Ja, een huur die te zwaar doorweegt op een bedrijf met weinig cash, dat gaat er niet veel goed aan doen. Aan de andere kant begint ook meer en meer leegstand te komen van de laatste jaren. Dus goede afspraken met de verhuurder, waar er misschien een verhoogde huur betaald wordt in de jaren daarop volgens, kan misschien het bedrijf meer zuurstof geven op die manier.
0: Ja, want zit jij soms wel samen met de city managers?
1: City manager.
0: Ja, city manager, want dat is tegenwoordig ook iets dat bij de overheid... elke stad heeft dat normaal gezien. Hasselt heeft dat ook, denk ik. Hè. En die de stad beter moet maken.
1: Nee, toch niet. Nee,
0: nee, want het kon zijn dat ze jou raad vragen. Hè?
1: Dat is nog niet gebeurd.
0: Nee, oké.
1: Okay. Altijd welkom, uiteraard.
0: Goed, Matti. Welke plaat wil je nog horen?
1: Ik heb als volgende plaat Louis en de Jacuzza voorzien.
0: Wacht even. We gaan kijken. Deze, hè? Ja. Dilemma.
1: Ja.
0: Waarom die plaat?
1: Nu misschien een beetje Franse feeling. Fijne bastonen. Leuke vibe. Klein beetje R&B gemengd met... moderne sound.
0: Ik ben benieuwd.
1: Dankjewel.

0: seul, je veux être seul.
1: Oh, Mattie, je hebt echt heel, heel mooie muziek vandaag. Dank je wel daar nog eens voor. We gaan ze zeker hier in onze lijst zetten. Ja, je hoort ook wel dat je iemand bent die met hi-fi bezig is. Hè? Want als je deze muziek, dan moet je echt op een zondagochtend of zondagnamiddag, past dat enorm. Hè? Na een zwoegende week.
2: Je moet ook vrienden hebben die je goede muziek adviseren. Hè? Dat zijn altijd de fijne vrienden ook. Hè?
1: En die heb je?
2: Ja, toch wel. Hè. Dus, ik maak af en toe wel wat playlists enzovoort met tips die ik krijg van vrienden. Ja, dat is leuk.
1: Ja, maar je hebt zelf nooit de ambitie gehad om DJ te worden, hè?
2: Nee, toch niet.
1: Nee, oké. Mattie, we gaan het nog eens hebben over jouw boek, toch?
2: Oké.
1: Wat moet er nog zeker gezegd worden uit dat boek? De Private Equity Code.
2: Ja, misschien ook wel ja, het ondernemerschap dat we daar zien in terugkomen eigenlijk. Hè? Omdat vandaag de dag de grote bedrijven op de beurs, als wij €10.000 investeren in Apple, ja, Tim Cook gaat ons niet bellen om ons te bedanken dat wij het bedrijf echt vooruitgebracht hebben. Private equity fondsen doen dat, zeker de goede, toch echt op een doordachte manier. Hè? Nog voorafgaandelijk aan de investering die zij doen in de bedrijven, hebben ze vaak al een 100 dagen programma uitgewerkt. Een 100 dagen programma wat ze eigenlijk dus eigenlijk na de overname dadelijk willen implementeren in de bedrijven. Om op die manier waarde te creëren. En als family office hebben wij private equity al vaak gezien langs twee kanten. Onze core business is het investeren van spaarcenten in de fondsen. Maar aan de andere kant, onze ondernemers vroeg of laat verkopen ook hun bedrijf. En we zien ook meer en meer transacties bij onze cliënten richting private equity fondsen. De ondernemer die blijft werken tot zijn pensioengerechtigde leeftijd en dan pas denkt aan het verkopen van zijn bedrijf, ja, die tendens begint plaats te vinden, te ruimen eigenlijk voor ondernemers die al op hun 40ste, op hun 50ste zeggen van kijk, ik ga een beetje van mijn vermogen gaan verzilveren door het aan boord halen van een private equity fonds binnen het kapitaal van mijn bedrijf. Wij volgen die ondernemers van nabij en we zien dat het ook wel waarde toevoegt aan de bedrijven. Een ondernemer is vaak heel goed in bepaalde zaken binnen zijn bedrijf, creatief, commercieel heel sterk. En het fonds kan dan toch wel op die andere aspecten rond rapportering enzovoort meerwaarde creëren. En dat is leuk om te zien. Dus het is echt ook vanuit een passie vertrokken. Dat traject beschrijf ik ook in mijn boek van die waardecreatie. Ik geef daarbij ook een rekenvoorbeeld van een leverage buyout. Vandaag de dag denk ik dat al vrij goed gekend is bij de accountants. Maar zelfs ook bedrijven die weliswaar winstgevend zijn. Maar vaak ook alledaagse bedrijven die niet meer heel erg groeien. Als we die bedrijven gaan overnemen door een holding met daarin wat schulden. Bankaire financiering gecombineerd vaak met private debt en dan ook private equity. Simpelweg door het opstromen van winsten naar die holding, het terugbetalen van schulden, kunnen er wel rendementen gerealiseerd worden die zelfs richting de 20% gaan. Met alledaagse
1: 20%.
2: Bedrijven. Natuurlijk op voorwaarde dat het bedrijf solvabel blijft en rendabel blijft en effectief de cashflow heeft om die schulden terug te betalen. En dat is ja, wat veel ondernemers misschien onvoldoende inschatten, dat eigenlijk hun eigen bedrijf gerentabiliseerd kan worden door het werken met schulden. Het verhoogt ook het risico, hè. Moeten we niet miskennen van het bedrijf. Maar dat is ook wel een hefboom geweest voor heel die private equity fondsenindustrie.
1: Oké. Waarom lezen wij daar zo weinig van, hetgeen wat jij nu gebracht hebt? Nogmaals, de financieel-economische tijd, die moeten dat brengen. Mm-hmm. Maar waarom lezen we dit bijvoorbeeld niet in gewone dagbladen? Waarom lezen we dit niet... Want tenslotte, hetgeen wat jij ook hier vertelt, mm-hmm. is toch een goede leerschool voor mensen die het eigenlijk wel willen, maar ze angst hebben om het te doen.
2: Ja, ik zeg niet altijd angst hoor. Ik denk dat ook de private equity fondsen zijn veel minder gemakkelijk toegankelijk. Hè? De beleggers binnen die fondsen, laten we zeggen tot 10 jaar geleden, waren zelfs hoofdzakelijk institutionele investeerders en professionele beleggers. En vandaag de dag nog steeds 85% van het belegd vermogen binnen deze fondsen komt van professionele en institutionele beleggers. Het is maar de laatste 10 jaar dat we eigenlijk een trend van democratisering zien, waarbij die fondsen toegankelijker worden voor een breder publiek en waarbij ook high net worth individuals en family offices meer en meer van het patrimonium beginnen te investeren in deze fondsen. Maar u moet weten dat de fondsen waarin wij zelf investeren vaak toegangsdrempels hebben van 5 miljoen euro commitment per fonds. Dus als u een portefeuille wilt maken met, laten we zeggen, een 10-tal fondsen, ja, dan heeft u eigenlijk een astronomisch bedrag nodig, kapitaal, om eigenlijk toegang te krijgen tot deze fondsen en op die manier te diversifiëren. En dat is ook wel een trend waar wij op inspelen. Wij poelen kapitaal van onze investeerders, vaak meer dan 100 cliënten. Wij brengen dat kapitaal samen in een collectief beleggingsfonds. En vervolgens gaan we met dat collectief beleggingsfonds in deze private equity fondsen investeren. En op die manier kunnen onze beleggers voor veel lagere bedragen al meedoen. Hè. Dus we zien een enorme tendens, en wij doen dat niet alleen bij Bisure. We zien eigenlijk een enorme tendens wereldwijd van een democratisering van deze activa klasse. Dus ik verwacht wel dat er ook meer geschreven pers, boeken enzovoort rond deze activa klasse gaan komen de komende jaren.
1: En toch gaan komen, ja?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Want bijvoorbeeld, hoe belangrijk is Uniso bijvoorbeeld voor jou of het Voka? Zijn dat spelers waar jij regelmatig naartoe gaat, naar events?
2: Ja, toch wel. Hè. We gaan naar de events van Uniso, van Voka. Mijn echtgenote Michelle heeft ook jarenlang voordrachten gegeven voor Voka, om op die manier kennis te delen met de ondernemers. Dus ik denk dat al die initiatieven, ook VKW, aangemoedigd moeten worden. Hè. Effectief.
1: VKW is van Ruben Lemmens, denk ik. Hè. Die is daar, Ruben Lemmens is, ik heb hem hier ook al gehad. Oké. Dat is wel mooi. Nu, hoe zie jij echt de toekomst? Kijk, stel dat er nu iemand aan het luisteren is, mm-hmm. en die vindt het zo boeiend, ja. En die wil een eigen bedrijf beginnen. Mm-hmm. Wat stel je die jongen of die vrouw voor?
2: Ja, ik ga die voorstellen om niet alleen het businessplan daar te lang op te knabbelen, maar vooral ook actie te ondernemen. Uiteraard is een businessplan en een idee heel belangrijk. Maar ik denk dat veel mensen met goede ideeën zitten, met veel businessplannen in hun hoofd, maar dat het veel mensen ontbreekt en effectief de actie om die plannen om te zetten in een daadwerkelijk bedrijf. Dus als ik personen een duwtje in de rug kan geven om effectief die stap te kunnen zetten, dan zal ik dat zeer graag doen, ja.
1: Ja, dus stel dat die jou bellen morgen, mm-hmm. Dan maak jij een afspraak met hen? Of hoe zie ik dat dan?
2: Het is niet de core business van ons bedrijf om startende ondernemers op weg te helpen. Maar dat neemt niet weg dat we dat wel al vaak gedaan hebben. Het is dan vaak de kinderen van onze cliënten. Het ondernemingsbloed, laten we zeggen, zit daarin. Ze hebben dat bij hun ouders gezien. Waarbij de ouders zeggen van, kijk, ga toch ook eens spreken met Bisure. Dat we toch zorgen dat bij de start van uw bedrijf er al dadelijk een goede aandeelhoudersovereenkomst kan klaarleggen. Dat er eens gekeken kan worden naar het financieel plan. Is dit realistisch? Natuurlijk, het effectief ondernemen en er een succes van maken, dat moeten ze nog altijd zelf doen. Maar we willen zeker wel die rol van most trusted advisor opnemen. Om eigenlijk al bij de start van het bedrijf een sparring partner te vormen van onze cliënten.
1: Oké. Je gaat dit boek, je gaat ook lezingen mee doen.
2: Mm-hmm. Dat klopt. Ik gaf die lezingen ook al voor het boek. Hè,
1: maar gaat dat nu veranderen? Ik bedoel, ga je nu nog andere dingen zeggen? Want die lezing, verandert die nu? Na jouw boek eigenlijk?
2: Ja, toch wel. Hè, omdat er is inderdaad wel enorm veel belangstelling, zeker vanuit een aantal sectoren, zoals vooral de accountancy, maar ook advocatenkantoren rond private equity en M&A in het algemeen. En ja, het is wel leuk om uitgenodigd te worden als keynote speaker rond deze fondsindustrie en ook mijn visie op de toekomst. Ik vind het wel plezant om te doen.
1: Ja. Zijn er lezingen volgende week wel ergens?
2: Zo kort dag niet, maar volgende week heb ik ook wel nog inderdaad een presentatie die ik verzorg. De week nadien in Antwerpen heb ik twee presentaties. presentaties. Ook in samenwerking weer met een advocatenkantoor. Maar ik denk dat mijn agenda voor de komende maanden heel erg goed gevuld staat met diverse keynotes.
1: Hè. Ja, want je bent ook heel veel op de baan, hè?
2: Ik ben veel op de baan, maar natuurlijk, mijn rol van CEO neemt ook wel veel van mijn tijd op kantoor. Om ook te zorgen dat de operations goed lopen. Dus het is niet zo dat ik... Vroeger zat ik nog veel meer in de wagen. Als ik de kilometers nu kijk, is dat toch aanzienlijk minder dan vroeger.
1: Minder, ja?
2: Ja, toch wel. Omdat ik meer op kantoor ben. Hè.
1: Ja, en die vergaderingen op kantoor, die meetings, gaan die online door of gaan die op kantoor door?
2: Kijk, de meeste cliëntengesprekken gaan fysiek door. Hè. Bij ons op kantoor ofwel bij de cliënt thuis of zijn bedrijf. Interne meetings gaan vaak ook digitaal door of hybride. Hè. Want met ons kantoor in Waregem is het niet zinvol om voor elke meeting tot Hasselt of tot Waregem te rijden. Dus dat zijn hybride meetings, ja.
1: Ja, als je dan 's morgens naar Waregem rijdt, hoe duur vertrek je dan? Want ik kan me voorstellen, met die files allemaal...
2: Dat is afhankelijk. Kijk, ik tracht natuurlijk ofwel mijn eerste meeting te plannen na de spitsuren, ofwel vroeg. Vaak ben ik de dag ervoor ook wel alles op hotel gegaan in de buurt. Ik probeer er een beetje hygiënisch mee om te springen.
1: Ja. Je hebt in Hasselt en in Waregem, Limburg en West-Vlaanderen. Ze worden wel eens met elkaar vergeleken, hè, die twee provincies.
2: Ja, dat klinkt.
1: Merk je dat?
2: Ja, ik vind dat wel fijn samenwerken, ja. Klikt dat wel vanaf het begin. We werken langs twee kanten de Kennedy-tunnel.
1: Ja, dat is waar. Gaat er nog een vervolg komen van jouw boek?
2: Ik heb wel een idee voor een volgend boek. Maar natuurlijk, ik wil eerst hier voldoende aandacht aan geven. Maar ik heb wel al een idee, gebaseerd op een vraag die we vaak krijgen van onze beleggers. En misschien ga ik dat idee ook wel omzetten naar een vervolgverhaal.
1: Ja, want dit boek dat je nu geschreven hebt, de Private Equity Code van Borgerhoff en Lambrix, wie moet het zeker kopen?
2: De geïnteresseerde lezer, hè? Dus de lezers van mijn boek, en de eerste feedback daar rond was toch wel positief, dat waren geïnteresseerde lezers, dat waren ondernemers die zelf daaraan dachten misschien om potentieel met een private equity fonds in zee te gaan. Dat waren natuurlijk voor een zeer groot stuk ook beleggers. Hè? Beleggers die hun portefeuille wensen te diversifieren naar private equity fondsen. Dat gaat over professionals in de financiële sector die mijn boek lezen. Maar het gaat echt wel over de geïnteresseerde lezers die vooral ook ondernemerschap leuk vinden. Die hebben wel iets aan mijn boek.
1: Want het is leesbaar, hè? Ik bedoel daarmee, het is goed geschreven. Iedereen kan het lezen. Ja, dat is ook wel een voordeel. Hè?
2: Mijn boek is geen handleiding voor snelle winst. Het is echt een insidergids die met behulp van een verhaal echt de lezer meeneemt achter de schermen van de private equity fondsen. Hoe is het ontstaan? Hoe is dat zo sterk kunnen groeien? Waarom is dat populair? Waarom zijn daar ook hoge rendementen gerealiseerd in het verleden? Mijn blik op de toekomst. Het is meer geschreven als een verhaal dan echt een handboek. Uiteraard staan er wel de nodige beleggingstips ook hier en daar in verwerkt.
1: Want je hebt het ook zelf geschreven, hè?
2: Ja, effectief.
1: En dan komt mijn volgende vraag natuurlijk. Zou je ooit iets anders schrijven als dit? Ik bedoel, zou je misschien ooit een roman of zo... zien zitten om te schrijven? Want dat zou jij hoogstwaarschijnlijk ook wel kunnen met al jouw werk dat je al gezien hebt.
2: Dat weet ik niet, maar als ik aan een roman zou denken, zou ik het eerder verfilmen dan... Nee, kijk, ik heb geen ambitie om fictie of een roman of zo te schrijven. Nee. Ik denk dat ik mij binnen mijn vakjargon ga houden.
1: Oké. Okay. Mag ik jou bedanken dat je hier vandaag was bij Culture Code? We gaan nog wat muziek luisteren van jou, om af te sluiten.
2: Heel graag. Misschien I Feel It Coming dan, hè, voor het weekend aan te kondigen.
1: Ja. Wat ga je nog doen dit weekend?
2: Deze middag ga ik zeker op een terrasje iets lunchen. Dan thuis nog wat sporten, denk ik. En vanavond heb ik opnieuw een etentje gepland. Dus een leuk verlengd weekend voor de boeg.
1: Ik zou zeggen, geniet ervan en doe aan jouw familie de grote groeten.
2: Je
1: was een fantastisch gast. En ik was heel blij dat ik het vandaag heb kunnen hebben over de financiën, want dat gebeurt niet elke week. En het is een heel waardevol boek. En
2: Dankjewel.
1: Succes. Dankjewel.
2: Fijne middag allemaal.

0: Goedemiddag.
1: Het schuurtscharnietje met Jan Flamau.
2: Wel, inderdaad, beste luisteraars. Het schurend scharniertje. We zijn er weer. En zoals steeds gaan we het hebben over verbinding, over mensen en ook over taal. En we hebben vandaag een zeer speciale gast. Een dame met een stevig track record, met een zeer interessante familie. En we gaan het hebben over haar, over haar werk en over haar tante. Beste luisteraars, ik stel u voor aan Julie Hendricks. De Vos. Julie Hendricks, de Vos, heeft mij al gecorrigeerd en ze zegt met een vingerwijzing, vergeet die de Vos niet. Maar Julie wordt eigenlijk op zijn Frans geschreven.
3: Ja, ja. Dat klopt, maar Julie is een naam die we zowel in het Engels als in het Frans terugvinden.
2: Ja.
3: En India was een Britse kolonie.
2: Ja.
3: Ik ben geadopteerd uit India. Maar ik heb toevallig dus een Engelse naam gekregen. Hè. In India lopen er dus heel veel mensen.
2: Toen al door jou.
3: Ja. Ja, ja, ja. Dus er zijn heel wat Engelse namen daar gangbaar hè, in India. Dus Sophie, Mary en ook Julie.
2: Ja.
3: Dat is daar heel gewoon, net zoals in Engeland of Groot-Brittannië. Maar ja, ik kan me wel voorstellen als je dan naar een land zoals België komt, dan dat men de reflex heeft om daar Julie van
2: Julie
3: te maken. Of dat al dus als dusdanig te lezen. Wat ik altijd

0: kan ik hen allebei eren. En dus sinds een jaar of twee heb ik een dubbele familienaam, Hendricks ja. de Vos.
1: En is dat ook op jouw identiteitskaart veranderd?
0: Ja, dat is helemaal officieel veranderd. Dus mijn identiteitskaart, mijn rijbewijs en mijn bankkaarten, alles is mee formeel veranderd.
1: Ja, maar zoals je zegt, dus je bent van Indische afkomst. En ja, buiten dat Engelse Julie is er verder geen verwijzing meer in jouw naamgeving?
0: Nee, nee, geen enkele.
1: En je bent al heel jong geadopteerd?
0: Ja, ik ben geboren in 1977 en in 1980, toen ik 2,5 was, ben ik naar België gekomen.
1: En hoe gaat dat in zijn werk?
0: Goh ja, ik moet zeggen, ik heb er natuurlijk zelf niet echt nog een actieve herinnering aan. Hè. Dus mijn ouders hebben op een bepaald moment de keuze gemaakt. Eigenlijk tijdens een reis door India hebben ze zelf de beslissing genomen om te zeggen van goh, er zijn eigenlijk al zoveel kinderen zonder thuis hè, in deze wereld. Waarom zouden we niet een van de kinderen, of een paar, want ze hadden meteen het plan om er meerdere te adopteren, die een warme thuis bieden, eerder dan zelf nog kinderen op de wereld te zetten. En dus dat is hun keuze geworden om dat zo te doen. En ze hebben dan contact gezocht met een organisatie. En toen kon het nog, nu is het veranderd.
1: Ja, daar is ook een en ander in veranderd.
0: Ja. Toen kon het nog en dus die procedures zijn in gang gezet, waardoor ik nog een broer en een zus hier in België heb ook. We zijn niet biologische broers en zussen, maar, want we komen uit verschillende streken van India. Maar ja, als je samen opgroeit, dan ben je natuurlijk gewoon broer en zus. Zo gaat dat.
1: Ah, dat wist ik niet.
0: Ja.
1: Broer en zus.
0: Ja.
1: Van ongeveer dezelfde leeftijd.
0: Ja. Mijn broer is eigenlijk toevallig zelfs van hetzelfde jaar, maar hij is van april en ik ben van september. Dat was wel grappig in de lagere school, want dan hebben we dat toch dikwijls moeten uitleggen. Hè? Hoe kan dat? Jullie zijn van hetzelfde jaar, maar toch geen tweeling. En dat was eigenlijk dikwijls wel grappig. En dan, mijn zus is 3,5 jaar jonger.
1: En waar zijn jullie dan opgegroeid?
0: We zijn hier in België opgegroeid in Linden.
1: In Linden?
0: Dat is een deelgemeente van Lübeck. En dat is een rustige gemeente tussen Leuven en Diest, zeg maar.
1: Ja, ja, ja. Met een beruchte burgemeester.
0: Ja, die burgemeester, diens naam, die hoeft niet veel uitleg meer. Als ik dat zeg, dan zegt iedereen, oh ja, die kennen we. Ja.
1: Ah ja, ja, ja. Jij bent vandaag voorzitter van Beweging.net.
0: Ja.
1: Beweging.net is het oude ACW, klopt?
0: Wel, ja, op een bepaalde manier. Hè. Dus Beweging.net is eigenlijk een nieuwe organisatie hè, sinds 2014. Maar ik begrijp inderdaad dat die connotatie wel gemaakt wordt. Ja. Ja.
1: Dus de christelijke zuil.
0: Ja.
1: Vroeger groot en belangrijk. Vandaag worden jullie van alle kanten aangevallen. Ja, dat is dan toch nog niet zo eenvoudig om aan het hoofd te staan van een grote beweging die onder vuur ligt.
0: Nee, dat klopt. Hè. Dat is een hele zware opdracht. Hè. Dat mm-hmm. is geen evidente rol om op te nemen. Het zal in juni exact een jaar zijn hè, dat ik in het zadel gehesen werd. Ik was daar natuurlijk zeer blij mee. Hè. Ik was ook zeer vereerd dat men mij daarvoor gekozen heeft. Maar de invulling van die opdracht is geen lachertje. Hè. Dus we komen inderdaad uit een tijd waarin het vroegere ACW dan, hè, een groot en machtig bastion was hè, en heel wat voor het zeggen had in onze samenleving. Vandaag kijk ik daar anders naar. Ik ben er niet van overtuigd dat het op die manier zelfs nog wenselijk is. Hè.
1: Ja.
0: Maar langs de andere kant zou ik ook wel zeggen dat wij nog steeds heel wat te zeggen hebben in de samenleving. Hoor.
1: Ja.
0: Ik lees dat af en toe van, goh, ja, wat is hè, het machtige ACW van vroeger nog waard en het is helemaal afgekalfd en het stelt eigenlijk niks meer voor enzovoort enzovoort. Tot zelfs nog maar net in de krant ook hè, dat het voor mij een rerum novarum in mineur zou zijn, heb ik gelezen. Ik dacht, tja, dan kunnen mensen precies, of denken ze dat ze in mijn hoofd kunnen kijken, terwijl het

0: voor ons helemaal geen rerum novarum vieringen in mineur waren. Maar ja, dat is wel de perceptie die daar rond gecreëerd wordt, omdat men, denk ik, dat in een bredere strategie kadert van ja, die aanvallen op het middenveld. En dat middenveld is toch ook niet meer van deze tijd, of dat moet weg. Dus dat is een zeer zware opdracht voor een voorzitter van zo'n grote beweging. Dat ga ik niet onder stoelen of banken steken.
1: Ja, want je bent het gezicht.
0: Ik ben het gezicht van die reusachtige beweging. Ik ga u daarbij zeggen dat wij wel 4,5 miljoen leden tellen.
1: Ja, wel, dat wilde ik net vragen. Dus hoe groot zijn jullie dan?
0: Wel, wij zijn toch reusachtig. Als je kijkt naar Vlaanderen, hè, ongeveer 7,7 miljoen inwoners. Als je dan ziet dat wij meer dan 4,5 miljoen enkelvoudige leden hebben. En wat bedoel ik met enkelvoudig? Want ja, je kan natuurlijk tegelijkertijd lid zijn van de vakbond, maar ook van de CM en misschien ook nog bij FEMA. Hè. En dan, als je dat allemaal, hè, dat zijn dan in feite 3 lidmaatschappen. Ja, zo kun je met die cumul misschien makkelijk aan 4,5 miljoen komen. Maar die misvatting wil ik toch ook even uit de wereld helpen. Het gaat echt om enkelvoudige lidmaatschappen. Ja, 4,5 miljoen leden, dat wil zeggen dus dat wij toch een heel groot deel van Vlaanderen hebben dat aan onze beweging gelinkt is. Dus we hebben toch de facto wel iets te zeggen.
1: Maar misschien net daarom zijn ze erop uit om jullie scalp aan de muur te hangen.
0: Ik kan me daar iets bij voorstellen, dat dat meespeelt. Hè, bepaalde... Kijk, dat is een historisch gegroeid netwerk.
1: Ja. Hè?
0: En dat heeft natuurlijk vele vertakkingen, dat heeft een brede geschiedenis. En er zijn partijen of groepen in onze samenleving die niet zo'n achterban hebben.
1: Ja.
0: En dan begrijp ik dat dat misschien bedreigend kan overkomen en dat men middelen zoekt of manieren zoekt om dat middenveld een kopje kleiner te maken.
1: Je hebt al geleerd van diplomatisch te spreken.
0: Dat is zeker zo, ja.
1: Want ieder woordje of ieder woord wordt op een bordje gelegd en dat wordt gewogen.
0: Ja, dat is denk ik ook een stuk de tijd waarin we leven.
1: Ja.
0: Ik ben daar niet zo heel gelukkig mee, want dat maakt inderdaad, en je voelt het ook, dat je wat op je woorden gaat letten. Zeker in interviews met journalisten. Hè, dan,
1: want die zijn op weg, die zijn op zoek naar een quote.
0: Die zijn op zoek naar een quote en die mag scherp en liefst nog wat polariserend zijn.
1: Ja. Hè,
0: want dan verkoopt de gazet, dat is fijn. Maar dat maakt het vrije debat wel niet zo gemakkelijk. Hè? Waarin dat je gewoon kunt zeggen wat er op je hart ligt. En ja, klinkt het niet, dan botsen ze eens een keer. Maar dan spreek je dingen uit met elkaar en je gaat aan tafel. Goh, die cultuur die ziet er vandaag toch wel wat anders uit. Hè? De sociale media helpt daar niet altijd in.
1: Ruzie maken, andras.
0: Ja, dat zien we gemakkelijk gebeuren. Woorden die verdraaid worden of in een andere perceptie gewrongen worden.
1: Ja.
0: Dat maakt het niet gemakkelijk.
1: Je bent daar niet voor in de wieg gelegd om zo'n belangrijke politieke functie uit te oefenen.
0: Nee, hè.
1: Want je bent regentes van opleiding.
0: Ja, dat klopt.
1: Je hebt lang lesgegeven in het Heilig Hart in Heverlee.
0: Yes.
1: Je bent zeer christelijk geïnspireerd.
0: Dat klopt.
1: En om dan op de barricade te gaan staan en al dat, zal ik het zeggen, N-VA-gekrijs te moeten ondergaan. Ik kan me voorstellen dat geen lachertje is.
0: Nee, het is absoluut ook een leerschool. Hè. Als je ziet hoe het politieke landschap geëvolueerd is. Hè. Maar ik denk dat er een aantal basiszaken zijn die sowieso wel goed zitten. Hè. Natuurlijk een soort energie en een drive. En vooral een vertrouwen in de samenleving zoals ik die voor mij zie. Dat ik toch wel bereid ben om daar ver voor te gaan. Hè? En dat ik wel wat kwaliteiten heb die mensen mee kunnen enthousiasmeren om die strijd niet op te geven. Hè? En zeker om mensen die wat aan de rand van de samenleving dreigen te vallen, om die niet uit het oog te verliezen. Toen ik pas voorzitter werd, dan denk dat het in een artikel van de Standaard was, stond er ergens dat men in mij de uitgelezen vrouw zag om het beleid bij de sociale les te houden. En ik vond dat wel leuk geformuleerd. Ah, ja. Ja. Had ook natuurlijk een hint naar mijn onderwijsverleden. Maar het was wel grappig en ik dacht, ja, zo voel ik het ook. Hè. En de rest leer je wel aldoende. Ik word ook hier bij Beweging.net omringd door een fantastisch team. We doen dat niet alleen. Hè. En ook onze partnerorganisaties helpen natuurlijk ook enorm bij het formuleren van standpunten, zodat we met één stem naar buiten kunnen komen.
1: Christelijk. Vertel daar eens iets over. Ja. Waarom is het christelijk zijn nog belangrijk in deze tijd?
0: Het christelijk zijn is een fantastische basis om vanuit te vertrekken. Als levenshouding, als basishouding in het leven. Is dat de enige interessante? Nee, dat ga je mij zeker niet horen zeggen. Maar het is er wel één waar ik mij enorm in thuis voel. Mm-hmm. Waar ik mij heel sterk mee kan aligneren. En waar ik ook heel erg in geloof. Het personalisme ten aanzien van het individualisme, ja, dan heb ik rap gekozen. Hè. We zijn eigenlijk maar mens door toedoen van de mensen rondom ons. Mm-hmm. Hè. We worden meer mens naarmate we ons aligneren met andere mensen. De Ubuntu-filosofie zit daar ook mee in. Het rentmeesterschap, hè, het zorgen voor de aarde, het zorgen voor elkaar. Proberen die aarde toch beter achter te laten dan hoe we ze gekregen hebben.
1: Ook dat is een uitdaging.
0: Dat is zeker een van de grote werven en zeer urgente werven die er voor ons ligt. Ik merk dat er nog altijd die urgentie niet bij iedereen zo sterk is. En ook dat zie ik als een taak voor de beweging om daar mensen in mee te nemen.
1: Ja, ja, ja. De beweging, dat was vroeger letterlijk de beweging. En daar hebben jullie dan de naam van gemaakt.
0: Ja.
1: Was een marketingoperatie.
0: Wel, ja, daar is natuurlijk wel de nodige strategie bij komen kijken. Ja. En daar is ook de nodige expertise voor in huis gehaald. Mm-hmm. En men heeft ook wel wat voorstellen kunnen doen voor een nieuwe naam, voor die nieuwe organisatie. En omdat men inderdaad wilde benadrukken dat wij een beweging zijn, was dat een hele logische. En de .net daarachter is een verwijzing naar ons netwerk. Hè? Ons grote netwerkorganisatie met onze 16 partners die we zijn. Die hebben we er op die manier ook mee willen insteken.
1: En het is dan ook meteen de website.
0: En dat is meteen de website. Dus zo slaan we een paar vliegen in één klap.
1: Je zegt 16 partners.
0: Ja.
1: Wij kennen de CM. Wij kennen het ACV. De Boerinnenbond, als ik die uitdrukking nog mag gebruiken. FEMA. Of is dat? Dat is
0: Oké.
1: Okay. Ja. FERM?
0: Nee, FERM zit niet bij ons. Hè. Die zijn gelieerd aan de Boerenbond. Hè.
1: Ah ja.
0: Maar wij hebben ook nog de KJ.
1: De Katholieke Arbeidersjeugd.
0: Ja. We hebben ook nog Arctos, een organisatie voor jongeren. We hebben ook nog Groep Intro. We hebben ook nog Pax Christi, die is ook nog wel bekend. We hebben ook nog Welzijnszorg. We hebben ook nog het Internationaal Comité. Dat is een kleinere VZW. Nu moet ik eens eventjes denken, hebben we ze nu allemaal gehad? Of vergeet ik? Ah nee, en het vroegere Wereldsolidariteit, vandaag WSM, We Social Movements. En Familiehulp, ook nog
1: Familiehulp.
0: Een zeer grote speler. Ja.
1: En hoe groot is Familiehulp?
0: Familiehulp,
1: Dat is al een paar duizend.
0: Ja, dat is ongeveer, dat is de grootste van onze partners wat beroepskrachten betreft.
1: En dat zijn eigenlijk mensen die mensen thuis ondersteuning gaan bieden.
0: Ja. Dat kan verschillende vormen aannemen. Dat gaat over huishoudhulpen, ook poetsdienst, maar evenzeer verzorging, verpleegkundigen, zorgkundigen, ja.
1: Hebben jullie ook klinieken?
0: Nee.
1: Dat is Caritas dan?
0: Dat is dan Caritas bijvoorbeeld.
1: Ja. Wauw. Dus jullie komen in de pers. De CM komt in de pers.
0: Ja.
1: De vakbond komt in de pers. Moet jij daar zelf ook intussen beiden komen? Of laat jij bijvoorbeeld Luc van Gorp van de CM zijn zeg doen? Wat is jouw rol als broker van de boodschap?
0: Wel, natuurlijk, die partnerorganisaties zijn autonome besturen.
1: Ja. Hè?
0: Dus dat zijn autonome organisaties. Maar Beweging.net is inhoudelijk wel de lijm tussen die verschillende organisaties.
1: Ja.
0: Hè? Maar als de mutualiteit, hè, wat we nu gezien hebben, de CM, rechtstreeks wordt aangevallen, hè, dan laten wij natuurlijk de CM daar het voortouw in nemen. Wat dat we wel doen, hè, dus in de reactie naar de pers toe, hè, dat doet CM voortreffelijk. Maar wat CM ook doet natuurlijk, is wel ons meepakken als partner en ons buitengewoon goed op de hoogte houden. Ze hebben ook webinars gegeven, ze hebben ook factsheets gemaakt, zodat wij zelf klaar zijn om ook weerwoord te bieden in die aanvallen op de mutualiteiten. En om bepaalde pertinente onwaarheden, bij wijze van spreken aan de toog op café, te kunnen ontkrachten. Maar ook, stel dat er toch een journalist naar mij zou komen en zeggen van ja, hè, hoe zit dat daar? Dat ik toch wel een basis heb om een aantal zaken te weerleggen. Dus dat doen ze heel goed. En dat is eigenlijk een afspraak die we hebben met al onze partners. Dat als het over de bredere beweging gaat, dat we natuurlijk elkaar goed mee in de loop nemen. En desnoods, als het er echt op aankomt, dat we natuurlijk ons samenzetten voor een crisiscommunicatie. Als dat echt moest nodig zijn, dan doen we dat, ja.
1: Daarvan die Porsche van madameke van Peel. Is dat manipulatie? Is dat onzin? Is dat intimidatie?
0: Goh ja, ik weet niet wat de beweegredenen zijn van mevrouw van Peel. Maar hoe ze dat gebracht heeft, is in elk geval feitelijk een scheeftrekking.
1: Ja.
0: Want de verhoogde tegemoetkoming, die kan inderdaad komen bij mensen die misschien een Porsche op de oprit hebben staan. Maar dat is eigenlijk een teken dat het systeem van die verhoogde tegemoetkomingen werkt. Want het gaat niet alleen maar over mensen die al in armoede zitten, maar het hele systeem is ook gebaseerd op voorkomen dat mensen in armoede dreigen te vallen. En ja, om dan te zeggen, iemand die een Porsche heeft, die zal natuurlijk niet zo snel in armoede vallen, maar daar zit wel een veel groter mechanisme achter dan alleen maar die platte anekdotiek.
1: Ja. Hè?
0: Dus het kan heel goed zijn dat de eigenaar van die Porsche toch recht had op die verhoogde tegemoetkoming.
1: Ja, ja. Het gevecht wordt hard gespeeld.
0: Dat klopt.
1: En er worden woorden en uitdrukkingen gebruikt die eigenlijk niet echt juist en correct zijn.
0: Ja, en dat is jammer. Hè? We zien natuurlijk hoe vaker dat je een bepaalde perceptie in de media brengt.
1: Sla maar op dezelfde nagel.
0: Sla maar op diezelfde nagel. Ja, er zijn dan toch mensen, zelfs in je eigen kring, die daar op den duur van denken, ja, maar er zal toch wel iets van aan zijn.
1: Ja.
0: Of ja, maar ze hebben toch wel ergens boter op hun hoofd. En ja, maar het kan toch zo niet langer doorgaan. En dan denk ik, ja, dit is echt wel schade berokkenen,
1: ja,
0: hè, aan een historisch systeem. Allee, beeld u een keer in een samenleving waarin die ziekenfondsen niet meer bestaan.
1: Ja.
0: Daar in zo'n samenleving wil
1: maar
0: ik niet wakker worden.
1: Dat is wat ze willen.
0: Ja, dat is wat ze willen, maar in zo'n samenleving, mensen beseffen niet wat ze weggooien. Hè, want Een mutualiteit is wel veel meer dan alleen maar een geldmachine die voor uw terugbetalingen zorgt. Hè. Denk eens aan de kazoekampen, denk eens aan bij Samana. Oh, die ben ik daar straks ook nog vergeten.
1: Samana,
0: en
1: ja.
0: Okra vergeten te vermelden, zie je wel. De ziekenbezoeken, de ouderenzorg. Ja, als men het middenveld aanvalt,
1: Ja.
0: Dan valt men tegelijkertijd ook dat hele sociale weefsel aan van die kleine goedheid die in de dorpen en in de buurten gebeurt.
1: Ja.
0: Willen we in zo'n samenleving wakker worden? Ik niet. Ik alvast niet.
1: Ik heb jouw artikel, of liever jouw interview, in de Zondag gelezen. En daar komt toch een aantal keren het woord boos in voor. Jij bent boos.
0: Ik ben heel boos. Ja, ja. Ik ben heel boos door de manier waarop dat dit gaat. Hè.
1: Mm-hmm.
0: Er wordt eigenlijk vuil en plat spel gespeeld met... ik heb het in mijn Rerum Novarum speech gezegd, met mm-hmm. halve waarheden en desnoods hele leugens. Hè. Men schuwt gewoon de leugens al niet meer. De waarheid, ik zeg dat soms ook in een lezing, we leven stilletjes aan in een post-truth samenleving. Dus met andere woorden, dat de waarheid er al zelfs niet altijd meer toe doet, maar wel de manier waarop dat men het verkoopt en de manier waarop men populistisch probeert te zijn. Dat belangrijker is dan waar het hier werkelijk om gaat. Als je nu kijkt naar het debat over de langdurig zieken, bijvoorbeeld, hè, dan zeg ik, ja maar beste vrienden, hoe vergeten jullie dat dit wel nog altijd over mensen gaat?
1: De ontmenselijking wordt wel sterk doorgezet, ja.
0: Ja, de ontmenselijking via zeer... doelbewust gekozen woorden en semantiek. Hè?
1: Ja.
0: Dus men spreekt over luilakken en profiteurs en de hangmat van de sociale zekerheid, waar die mensen niet uit willen enzovoort. Maar krijg maar eens een kanker. Je bent in de fleur van je leven. Krijg maar eens een kanker die heel je lichaam overhoop haalt en die heel je lichaam aanvalt. En dan moeten daar nog behandelingen voor ondergaan. En dat gaat... de ene keer goed, de volgende dag zeiden weer een vod. Die mensen kiezen daar niet voor. Mensen die liggen te braken of liggen te kermen van de pijn door zenuwpijnen, want die zenuwpijnen die worden dan weer veroorzaakt door chemo of door bestralingen. Daar kiest niemand voor.
1: Ja.
0: Elke mens die daar in zijn bed of in zijn badkamer ligt te braken, dag na dag... die wil veel liever gaan werken. En duurt dat een jaar? Duurt dat 2 jaar? Die mensen kiezen daar niet voor. Dat vind ik zo verschrikkelijk dat we in dit soort discours beland zijn. Dus dat maakt me boos, ja.
1: We gaan eens een stukje muziek draaien. Julie.
0: Heel goed.
1: Julie, dus je hebt dankjewel. Je hebt een aantal liedjes gekozen. En het eerste is wat ik gewild heb. Van Treintje Oosterhuis.
0: Ja.
1: Dat klinkt Nederlands.
0: Dat is Nederlands, ja. We kennen Huub Oosterhuis.
1: De grote dichter.
0: Ja, dat is haar vader. En zij is zangeres. En zij heeft dus die tekst van haar vader op muziek gezet. Of misschien heeft ze dat samen met haar vader gedaan, dat weet ik niet. Maar het is zo'n mooi, intiem nummer... dat voor mij wel op mijn begrafenis mag gedraaid worden.
1: Dat gaat toch nog even duren?
0: Ik ga ervan uit dat dat nog heel lang zal duren. Ik werk daar ook aan dat ik goed gezond blijf. Maar,
1: daar staat daar een fles met water. Je drinkt genoeg water.
0: Met water. En als je achter je kijkt, heb ik ook een loopband op
1: een loopband
0: mijn bureau
1: in een directiekantoor.
0: Ja.
1: In Brussel.
0: In Brussel, inderdaad. Omdat ik wel voor mezelf ook wil zorgen. Hè. Door vele vergaderingen en autoritten naar de verschillende uithoeken van Vlaanderen... kom ik anders niet genoeg aan beweging toe.
1: En 2 appels.
0: En 2 appels. Ja, die liggen ook al klaar op mijn bureau. Dat klopt. Dus ja, ik probeer wel goed fit te blijven voor deze rol. Maar waarom dat ik dat toch graag op mijn begrafenis zou draaien, dat liedje... dat is omdat het zo eenvoudig en puur zegt van... kijk, hier ben ik. Met alles wat dat ik in mijn leven gedaan heb. Mm-hmm. De fouten die ik gemaakt heb. De dingen die ik heb laten liggen. Onvoldoende gebruikt heb. Maar de mooie dingen. De minder mooie dingen. Hier ben ik. Alles valt nu van mij af. Maar ik wil alleen nog maar zeggen. Ik heb jullie allemaal graag gezien. Ik vind dat zo mooi.
1: We gaan er naar luisteren. Wim, leg wat ik gewild heb van Treintje Oosterhuis op.

0: om over na te denken.
1: Dat hoop ik, ja.
0: Julie, ja, we gaan het niet te lang hebben over al dat politiek gestechel en zo verder. Hè. De kranten staan er vol van.
1: Ja.
0: Je komt iedere dag weer tegen. Het geroep en het getier en het gekrijs. Laten we het even hebben over, niet even, maar hebben over jouw tante.
1: Ik neem aan dat je het dan hebt over Jeanne.
0: Jeanne,
1: ja, want ik heb er veel hoor. Ik heb veel tantes. Het was een groot gezin bij de familie De Vos. Ja, ja, ja.
0: Veel vossen.
1: Veel vosjes, ja, inderdaad. Mijn moeder was de jongste tellig. En ja, Jeanne was niet de oudste, maar ook de oudste van het gezin. De Vos heeft wel naam gemaakt vroeger.
0: Lieve
1: De Vos, ja. Bij de toen nog CVP senioren, hè. Als eerste vrouw ook bij landverdediging, denk ik. Dus, ja. En twee keer burgemeester van Kortenaken, het geboortedorp. Dus ook een straffe tante. Ja, maar ik neem aan, hè, het boek ligt hier, dat we het over Jeanne gaan hebben.
0: Het is een mooi boek, dus jij hebt het geschreven.
1: Ja.
0: Het is flink uitgegeven, met een harde cover.
1: Ja.
0: In 4 kleuren druk.
1: Ja.
0: Met foto's, met tijdsbeelden. Dus in die zin is het zeer concreet.
1: Ja.
0: Het is niet een vage...
1: Nee, dat was een bewuste keuze.
0: Ja. Dus daar is veel onderzoek ingestoken. Bij CADOC, dus het katholiek
1: in Leuven,
0: documentatiecentrum. En Jeanne de Vos is dus bij ons in het dorp geweest een paar jaar geleden, in Vertrijk. En was ze uitgenodigd door de parochie.
1: Mm-hmm.
0: En daar hebben we toen het boek kunnen kopen.
1: Ja.
0: Voilà. Dus, jij hebt het geschreven.
1: Ik heb het geschreven, ja.
0: Waarom? Dat is altijd de eerste vraag. Waarom?
1: Ah, voilà. Ik ga je dat eens vertellen, ze. Eigenlijk is het begonnen, het idee is gerijpt toen de oudste tante, Godelieve, overleden was.
0: Mm-hmm.
1: En zij was niet getrouwd, hè. Zij woonde in Kortenaken, alleen. Hè. Dus ja, als je niet getrouwd bent en geen kinderen hebt, dan moet de familie het huis opruimen nadien. En in dat huis had Jeanne een kamer. Want ja, Jeanne woonde natuurlijk in India, maar kwam met regelmaat, gelukkig. Hè, als er eens een congres was en zij werd gevraagd, dan had zij de kans om naar België te komen. En tante Lieve wilde dan wel graag dat Jeanne ook een paar dagen bij haar logeerde. Ja. Godelieve voelde zich toch nog altijd wat de moederkloek van het gezin. Maar dus daar was ook een kamer van Jeanne. En ik had mij ontfermd over die kamer. Ik had gezegd, ik zal die kamer onder handen nemen.
0: Dus bij de opkuis,
1: opruimen. Ja, voilà. En met het ontmantelen van die kamer begon het bij mij zo'n beetje te dagen. En je moet ook weten, dus Godelieve, die dan burgemeester geweest was van Kortenaken, die had beneden nog haar bureau en een wachtzaal, omdat zij dus vroeger ook mensen uit het dorp ontving, hè, om naar hun bezorgdheden te luisteren enzovoort. En omdat zij dus toch ook wel een indrukwekkende dame was, hadden wij CADOC ook verwittigd en gevraagd van, kijk, mochten jullie interesse hebben in het archief, dan kan dat nu ook opgehaald worden, hè. En zo die elementen samen en ik dan bezig aan die kamer van Jeanne, die toen in India was, deden bij mij het idee wel rijpen. Oké, we dragen dat archief van tante Lieve nu over aan CADOC, maar ja, is alles wel geschreven wat er over Jeanne te vertellen valt?
0: Want er waren al een paar boeken
1: over
0: haar.
1: Er waren inderdaad al een tweetal boeken geschreven. Enfin, er waren al ook meerdere boeken waar ze ergens eens in voorkwam. Hè. Maar ja, de allergrootste verwezenlijking, namelijk de conventie bij de Internationale Arbeidsorganisatie, die was gebeurd in 2011. Maar het laatste boek dateerde van 2007. Dus die gebeurtenis kon daar niet in verwerkt zijn.
0: Ja.
1: Omdat ze zich nog niet voltrokken had. En ja, zo al die elementen samen, die hadden bij mij zo wel iets van, er zou toch eigenlijk een algemeen naslagwerk moeten zijn voor de komende generaties. En toen heb ik aan Jean die vraag gesteld, gewoon van, goh, tante Jean, wat vind jij daar nu zelf van?
0: Wat denkt u?
1: Ja.
0: Wil jij vereeuwigd worden?
1: Ja, ik heb het zo niet gevraagd, maar daar kwam het dan misschien een beetje op neer. Hè? Zo van, is er genoeg geschreven in een allesomvattend document? En eigenlijk met die vraag te stellen, viel het antwoord ook direct op zijn plooi. We keken naar elkaar en het werd ineens vanzelf duidelijk zonder woorden van, ah ja, dan ga ik dat doen. En Jean was daar heel blij mee.
0: Jij was toen nog lerares.
1: Ja, toen gaf ik nog les. Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, lesgeven is ook een veel eisende job. Dus ja, ik had nog niet zo direct een plan over hoe dat ik dan dat allemaal ging doen. Dus mijn vooropgestelde plan was, ja, dat is dan een werkje voor de vakantieperiodes. Hè?
0: Want in onderwijs hebben ze veel vakantie.
1: Ik zeg altijd, dat zijn de overuren die we in de week presteren. Die we daar mogen. Hè? Dan,
0: dat was een grapje.
1: Dat weet ik, maar ik zeg dat altijd zo voor de criticasters. Hè? Maar,
0: ja, okay.
1: Wij kunnen in het onderwijs heel, heel goed tegen die grapjes. Die zijn wel bekend. Maar mensen in het bedrijfsleven die verstaan dat beter als gezegd dat uw overuren zijn.
0: Ja, voilà. Ja.
1: Maar dus ja, dat was mijn plan om het zo te doen. Tot er in 2017, een jaar na het overlijden van tante Lieve, een koninklijke handelsmissie naar Mumbai vertrok. Met dus koning Philip en koningin Mathilde. En die wilden in India het werk van Jean bezoeken. En daar is ook toenmalig minister-president Geert Bourgeois meegereisd met die handelsmissie. En die was zodanig onder de indruk van dat werk van Jean en wat zij bekomen had in India, dat hij zelf zei van, goh, Jean, uw werk, dat zou toch moeten gedocumenteerd geraken. En toen heeft Jean gezegd, ja, mijn nichtje is daar aan begonnen, maar goed, die geeft les, dus dat zal toch een werk van lange adem zijn. En de minister-president heeft toen wel een heel fijne geste gedaan en heeft een mooie subsidie toegekend aan het werk van Jean, of aan het tot stand komen van dit werk, waardoor ik mij een jaar voltijds kon wijden aan het schrijven van het boek. En zo is het natuurlijk gelukkig ineens heel goed vooruit gegaan. Hè.
0: Dus een beurs eigenlijk?
1: Ja. Laat ons zeggen dat dat een beurs was. Ik werd gedetacheerd naar CADOC via die beurs. Ik kreeg die centen natuurlijk niet gewoon op mijn rekening. Het zou een beetje vreemd zijn. Maar het was een prachtig cadeau om dan effectief via die detachering bij CADOC een jaar vrijgesteld te worden van mijn onderwijsopdracht. Ja. En dan kon ik ten gronde dat onderzoek doen en ook doorwerken. En zo heb ik het boek dus op een jaar klaargekregen.
0: Het is dus bij Lano verschenen.
1: Zeker, ja.
0: Ja, ja. Lano is een bekende uitgever. Respectabele drukkerij ook.
1: Zeker, zeker. Ja.
0: Dus de uitgave is magnifiek. Misschien voor onze lezers, voor onze luisteraars. Beste luisteraars, wij zitten hier bij Julie Hendricks de Vos, voorzitter van Beweging.net. En we hebben het over het boek dat zij geschreven heeft over haar tante Jean de Vos. Jean de Vos is een naam als een klok. Laten we zeggen, een moderne vorm van missionaris zijn. Een moderne vorm van menselijke ondersteuning. En zij heeft daar toch wel de wereld een stuk beter mee gemaakt. Misschien nog even een paar woorden over de geschiedenis van het leven van tante Jean.
1: Ja, dus tante Jean, hè, als ook mijn moeder, hè, zijn opgegroeid in een boerderij. Hè, dus de ouders waren landbouwers in Kortenaken.
0: En waar ligt Kortenaken?
1: En Kortenaken is een Hagelands dorp tussen Leuven en Diest.
0: Tussen Leuven en Diest?
1: Ja.
0: Ja.
1: En eigenlijk hebben zij dat engagement al van hun ouders meegekregen. Die sociale bewogenheid zat er eigenlijk bij de ouders ook al heel sterk in. Je voelt dat in de anekdotes die mijn moeder vertelt, ook de anekdotes die Jean vertelt, met een eigenlijk heel eenvoudige vorm van betrokken zijn bij de gemeenschap waarin dat je woont. Hè. Ofschoon het feit dat ze wel landbouwers waren en dus eigenlijk dag en nacht die boerderij draaiend hielden met heel wat personeel en medewerkers die daar dagelijks kwamen en toch dan die gemeenschap rondom niet uit het oog verliezen, dat is toch wel heel straf. Er is een hele mooie anekdote die ik misschien heel kort eventjes wil zeggen. Ja. Want ze hebben natuurlijk ook de oorlog meegemaakt.
0: Ja.
1: En tijdens de oorlog had mijn grootvader, zeg maar, dus de vader van mijn moeder en van Jean, had achter een muurtje van de boerderij een zak met graan staan. En die stond daar met een schep erin. En dat was bedoeld voor arme dorpsbewoners. Die mochten daar dan zelf een schep graan komen nemen om thuis te verwerken. En Jean vertelt dan wij als kinderen, wij vonden dat dan wel speciaal, dat die zak daar zo achter een muurtje stond. Hè, van ja, waarom stond onze pa daar niet bij? Want ja, wie weet als er iemand komt die de halve zak meeneemt, of de hele zak meeneemt, of te veel meeneemt. Hè. Maar dat wilde hij niet. Hè. En dat vind ik daar zo sterk aan. Dat die man de waardigheid van een arme dorpsbewoner voorop stelt.
0: Ja.
1: Die man, de grootvader, de vader, die zegt van ik ga daar niet staan uitdelen, want dan ben ik de grote goede weldoener en kijk eens dat ik hier aan iedereen graan sta uit te delen. Maar mensen in hun waardigheid laten. En hij zei ook van eigenlijk weet iedereen exact wat dat hem nodig heeft. Iemand met een klein gezin zal niet te veel nemen. En iemand met een groot gezin, die neemt wat meer, maar die neemt ook niet te veel mee. Zo, dat vertrouwen, dat blindelings vertrouwen, dat vind ik zo schoon. En dus dat sociaal engagement, zeg maar, zat er eigenlijk al van heel vroeg in, ook bij Jean. Dus ja, als je zo groot wordt, dan is dat natuurlijk niet zo verwonderlijk, dat je een pad kiest waarin dat je dat op een of andere manier wil verder zetten, op jouw manier. En het straffe is dat Jean, toen ze 12 jaar was, op haar eigen plechtige communie, maar je moet je voorstellen, ja, in die tijd, er waren geen computers, er was geen tv, er was geen internet. Dus waar zou zij het idee over India hebben opgeraapt? Ze weet het eigenlijk zelf niet goed, maar op haar communiefeest heeft ze gezegd tegen al haar gasten, ik word missionaris in India.
0: Ik word monniken.
1: Ja, maar een 12-jarige die zoiets zegt, dat is toch wel heel bijzonder. Want India kwam nergens binnengecijpeld. Maar zo gezegd, zo gedaan. Dus ze is inderdaad ingetreden. Vandaag zou je heel wat andere opties hebben om naar het buitenland te gaan, om bij een NGO aan te sluiten. Structureel of naaste liefde of noem het op, caritatief, goed werk te leveren. Maar in die tijd lag dat toch wel wat anders. Dus was intreden eigenlijk een heel normale en goede keuze om dat te doen. En zo is zij in 1963 vertrokken als jonge novice naar India.
0: We gaan nog even muziekje draaien en dan gaan we verder jou het verhaal van Tante Jean laten vertellen. De worstjes, wat is dat?
1: Dat is mijn lievelingsnummer voorlopig, want ik ken niet al hun liedjes. Maar ik heb, sinds ik voorzitter ben bij Beweging.net, mogen kennismaken met een koor, een Vlaams koor, van mensen die zelf in armoede leven en die dus zelf een sterke ervaring hebben met armoede, maar die daar ook over zingen. Oh ja. En ze doen dat met een geweldige humor en scherpte. Dat koor heet Onze Rijkdom en Het gaat er dus eigenlijk om dat ze, ondanks al de beperkingen die armoede met zich meebrengt, dat ze eigenlijk in al die miserie en die rauwheid toch nog schoonheid vinden en zelfs nog manieren om ermee te kunnen lachen. En het lied van de worstjes, dat vind ik zo geweldig. Ja, dat moet je echt horen.
0: Beste luisteraars, Julie Hendricks heeft als liedje de worstjes gekozen van onze rijkdom. Wim, we gaan er naar luisteren.

0: Gracias.
1: Alle, alle, alle, toch mannetjes. Waarom gebruikt de Hollander altijd van die kant?

0: Ja, dus aparte muziek.
1: Ja, maar de energie die daarvan uitgaat, mm-hmm, vind ik zo geweldig. En ja, het is nog sterker als je de mensen zelf ziet optreden. Ik heb nu al een paar keer de kans gehad om, mm-hmm, hen live aan het werk te zien. En ja, het simpele van die worstjes, dat ja, iedere generatie snijdt die dopjes van die worstjes eraf. Totdat ze dus bij de overgrootmoeder komen en eindelijk te weten komen van, ja, maar waarom snijden jij toch in godsnaam altijd die dopjes van die worstjes af? En ja, dan is de clue van de zaak. Ja, maar ja, ik deed dat omdat ik maar één panneke had. En dat panneke was te klein, dus die dopjes moesten daaraf. Maar dat zijn dingen waar wij vandaag niet bij stilstaan. Hè?
0: Ja.
1: De meeste huishoudens die hebben wel wat verschillende maten van pannen in hun kast of in hun schuif liggen. En heb jij een groter stuk vis of vlees, dan pak je een grotere pan. Maar mensen in armoede hebben dat niet. Dus als die dan een grote worst hebben, dan moeten die daar een stukje afsnijden. Zo
0: een metafoor.
1: Ja, ja, ja.
0: We gaan terug naar Jean de Vos. Dus we waren in 63.
1: Ja.
0: En Jean trekt naar India.
1: Ja.
0: Als religieuze.
1: Ja. En zij heeft dat kunnen doen omdat ze, ja, in die tijd zou je makkelijker een visum krijgen als je een studie gedaan had of een diploma kon voorleggen waarmee dat je met zieken of gehandicapten, mm-hmm, zou kunnen werken. En dus daar heeft ze zich ook bewust op gericht dan om zo'n diploma te halen. En zo gezegd, zo gedaan, hè, want ze is dan aangekomen en ze heeft eerst een aantal jaren in een blinden- en dovenschool, ja, gewerkt in het zuiden van India. Dat heeft ze heel graag gedaan. Hè. En ook daar toen, buiten de lesuren al, ging ze naar de sloppenwijken samen met medezusters om daar, ja, eigenlijk eerste hulp te bieden, hè, wondverzorging, stervende mensen nog een ziekenzalving geven, kindjes dopen, noem maar op. Hè. Dus ja, ze is niet binnen de beschermde muren van, mm-hmm, die kloosterschool gebleven, maar ging ook wel echt al met de voeten in de modder staan.
0: Ja.
1: En dat heeft ze dan nog verder uitgebreid. Ze heeft dan kort nadien de eerste nationale studentenbeweging opgericht,
0: mm-hmm,
1: in India, omdat ze vond dat, ja, die studenten die eigenlijk al wat gefortuneerder waren omdat ze konden studeren,
0: ja,
1: hè, in India, vond ze het wel nodig dat die ook een bewustzijn creëerden rond wat er in die samenleving allemaal gebeurde. En zij trok met die groepen studenten naar rampgebieden. Hè. Mm-hmm. We hadden de oorlog Pakistan. En, dus je had in de jaren 70 begin, hè, de oorlog Pakistan-India. Maar in 71 is er ook een grote cycloon over India getrokken, die ook heel de dorpen van de kaart geveegd had. En daar is ze ook met die studenten naartoe getrokken om daar die dorpen op te kuisen. Hè. Dus die dorpen eigenlijk herop te bouwen, maar gewoon letterlijk met blote handen. Hè. Ook Jean had daar eigenlijk geen ervaring mee,
0: mm-hmm,
1: en die studenten al zeker niet. Maar wel vanuit die drive van, we kunnen dat toch ook niet gewoon zomaar laten. Hè. Wij kunnen en wij moeten daar gaan helpen. En ja, dus dat engagement dat zich daar ook weer toont. Hè, want dat waren, als ze daarover vertelt, dat zijn verschrikkelijke taferelen geweest, denk ik. Hè. Ze zegt van, ja, we hebben met ons blote handen lijken uit waterputten gehaald. En in bomen, hè, beeld u een beetje in, wat de overstromingen van de Vesdervallei, hè,
0: ja,
1: de beelden die we daar gezien hebben hier dicht bij ons. Wat dat die al aangericht hebben. Hè? Hoe mensen inderdaad ook in bomen klauterden om veilig te kunnen zijn en om niet meegesleurd te worden met dat kolkende water. Maar zo zijn natuurlijk ook lijken meegesleurd en dan toch in takken van bomen blijven hangen. Maar doe het maar eens, hè, als mens een lijk uit een boom halen of uit een waterput die verstopt zit en dan merken van, ah ja, daar zit een mens in, hè, een lijk. Dus toch heftig en dapper en magnifiek dat ze dat wel gedaan hebben en volgehouden hebben. En dan later is ze...
0: Wacht even, als ik mag.
1: Ik ga misschien te snel.
0: Julie, in welke taal functioneerde Jean? Is wel, dat dan Engels of heeft ze dan een aantal, want er zijn hoeveel, ja, misschien honderden talen?
1: Ja, er zijn 18 officiële talen, mm-hmm, in India. Hè. Wij maken hier al een bras met 3 talen.
0: Ja.
1: Maar India doet het met 18 officiële talen. Maar er zijn wel over de 300, ja, regionale talen. En 1600 dialecten, hè,
0: ja,
1: streekdialecten. Dus onbegonnen werk. Hè. Jean heeft zich een viertal talen in meer en mindere mate eigen gemaakt. Maar ik zeg daarbij in meer en mindere mate.
0: Ja.
1: Hè. Dus ze sprak ze niet alle vier even goed. Maar wat ik je net zei aan het begin van de uitzending, hè, India was een Britse kolonie,
0: ja,
1: dus met Engels kon je toen ook al eigenlijk,
0: ja, ja, en veel
1: overal
0: Indiërs spreken Engels.
1: Ja, ja, ja. Dus dat ging in het Engels,
0: okay,
1: voornamelijk.
0: Ja, ja. Dus, en dan na het onderrichten van gehandicapte kinderen, doven,
1: ja,
0: blinden, heeft Jean eigenlijk zich gaan focussen op dienstmeisjes.
1: Ja.
0: Daarvoor is ze beroemd.
1: Ja, dat is waar ze die grote naamsbekendheid mee,
0: ja,
1: verworven heeft. Totaal onbedoeld. Hè. Dat was natuurlijk niet haar plan of haar doelstelling. Hè. Maar ja, zij is dan de heel precaire situatie van dienstmeisjes op het spoor gekomen. Namelijk, ja, ten eerste, er was ook helemaal geen statuut voor huispersoneel. Hè. Wat gebeurde er? Ja, arme meisjes en vrouwen, jonge vrouwen, trokken van het platteland naar de steden in de hoop op een beter leven. Ik maak hier het brugje naar België, 19e eeuw. Ook hier, hè, zijn,
0: ja,
1: uit heel wat families op het platteland meisjes gaan dienen in Brussel. Hè.
0: Dienen, dat was, voilà, het woord. Ja.
1: Gaan dienen, hè. Dus dat is niet anders. Hè. Je kunt hier in Brussel zelfs nog een wandeling maken, een gegidste wandeling, waarbij je dus langs de huizen komt, waar je heel goed ziet dat er een dienstingang,
0: ja,
1: is, hè, voor het huispersoneel. Dus dat is niet zo verwonderlijk. Hè. Dat is een wereldwijd fenomeen. Maar ja, tot de conventie van Genève was er wereldwijd geen statuut voor dat huispersoneel. Dus eigenlijk was dat een vorm van moderne slavernij. Want je werd niet als arbeider gezien. Je had geen statuut. Dus de werkgever of het gezin waar je terecht kwam, ja, kon u niet betalen.
0: Of en wou er was ook, u niet betalen.
1: Wou u niet betalen, maar kon dat ook vrij doen om u niet te betalen. Want er was geen wet, geen stok achter de deur om iemand te verplichten dat je iemand een loon moest uitbetalen. Maar dat zet natuurlijk de deur wagenwijd open voor uitbuiting en misbruik. En dat dan ook nog eens vermengd, zeg maar, met het hele kastensysteem, waarbij, ja, de kastelozen, hè, als zelfs niet als mens aanzien worden in de samenleving. Hè. En die dus zelf ervan overtuigd zijn, grotendeels, hè, dat zij alleen maar op deze aarde zijn om gebruikt te worden en te dienen, maar desnoods ook misbruikt te worden. Ja, dat is een moeilijke start. Hè. Als je dan zegt van kijk, ik wil iets aan die uitbuiting, aan die exploitatie doen, dan moet je dat enerzijds structureel aanpakken. Oké, hè, we werken aan wetgeving. In een samenleving of in een wereld waarin die wetgeving kennelijk geen prioriteit is. Maar anderzijds heb je natuurlijk een grote groep mensen die niet begrijpt dat een zuster uit het Westen naar India komt en zich een keer gaat ontfermen of moeien, hè, met huisarbeidsters die toch maar geboren zijn om te dienen.
0: Ja.
1: He, waarom zou iemand dat doen? Dus het heeft lang geduurd eer ze die vrouwen zelf meekreeg en overtuigd kreeg dat zij wel als mens waardig mogen leven en recht hebben op waardig werk. En dus die strijd, ik maak nu een hele snelle
0: Je slaat een paar decennia over.
1: Ik sla dan een paar decennia over. Maar haar constante netwerken en lobbyen en blijven vechten heeft er inderdaad toe geleid dat ze in 2010 in Genève geraakt is. En daar, ja, ik zeg het een beetje ja, gechargeerd, maar de boel in de fik gestoken heeft. Hè. Maar de Internationale Arbeidsorganisatie wel overtuigd gekregen heeft dat een conventie voor huispersoneel... En een jaar later, in 2011, is dat tegen alle verwachtingen ingelukt. Zelfs bij de Internationale Arbeidsorganisatie vandaag zegt men mij nog altijd dat men dat niet voor mogelijk heeft gehouden, dat zo'n conventie er ooit, niet nu, maar zelfs ooit zou kunnen komen. Men noemt die conventie de conventie van de eeuw, omdat het zo onwaarschijnlijk was. Maar ze heeft het dus voor
0: wat
1: elkaar gekregen.
0: Wat waren de tegenkrachten dan?
1: De tegenkrachten die zitten voornamelijk...
0: Dus het huispersoneel waren vrouwen?
1: Voornamelijk, ja.
0: Voornamelijk,
1: ja. He, onder huispersoneel valt strikt genomen ook de conciërge of de tuinman of de privéchauffeur. Mm-hmm. Dat valt allemaal onder die noemer, die brede noemer van huispersoneel. Als we het hebben over poetshulpen, ja, dan gaat het over schoonmaak. Hè. Dat is wat gespecifieerder. Maar dat wil wel zeggen inderdaad, hè, ook het koken, maar ook de zorg voor ouderen of zieken of kinderen in een gezin, hè, dat zijn dan voornamelijk wel vrouwen.
0: Ja. En de werkgevers, als we ze zo mogen noemen, dat waren dan middenklasgezinnen of rijke Indiërs?
1: Ja, dat zijn inderdaad middenklasgezinnen, omdat je natuurlijk ook de shift begon te zien dat ook daar beide partners in een gezin uit werken gingen. Hè. En dan moest er ondertussen wel ofwel voor de kindjes gezorgd worden, die moesten naar school gebracht worden of die moesten gehaald worden van school. 'S middags wordt de lunch ook gebracht voor de welgestelde kinderen. Dus daar heb je een dienstmeisje dan voor nodig. Die werkgevers die konden ongebreideld hun gang gaan. Hè? Dus die namen niet zelden het systeem van kost en inwoon over. Hè? En die zeiden van, ja, maar je krijgt hier onderdak en je krijgt nog de restjes van het avondeten, dus je hebt een dak boven je hoofd.
0: Zet maar blij en dankbaar.
1: Voilà. Dus, zijt maar blij dat je dankzij ons een dak boven je hoofd hebt en dat je dus wat eten krijgt, want anders had je helemaal niks. En dan waard je misschien in de prostitutie beland en dan was het nog allemaal veel erger. Maar ook, zoals in België, zo'n poetshulp of een dienstmeisje werkt in de privésfeer van zo'n woning.

0: vingerknippen, dan ben je geen mens meer. Als men uw naam al niet meer uitspreekt, wat ben je dan nog?
1: Ja.
0: Dus dat is afschuwelijk.
1: Over hoeveel mensen hebben we het dan? Dienstmeisjes? Miljoenen?
0: Ja. Ja.
1: Want India heeft wat nu? 1,6 miljard inwoners?
0: Ja, net iets minder denk ik, maar het zit rond de 1,5 miljard. Ja, dat klopt. Dan spreken we over 92 miljoen.
1: 92 miljoen.
0: Wereldwijd schat men, maar ja, die zijn ook niet allemaal geregistreerd. Hè. Dat is de informele economie. Naar schatting een 300 miljoen,
1: 300 miljoen
0: huisarbeiders ter wereld. Ja.
1: Dus ook in andere landen.
0: Ja, ook bij ons. Hè.
1: Ook bij ons.
0: Ja.
1: Ook bij ons?
0: Ja. We hebben ook poetshulpen hè, in huis. Dat zijn dezelfde. Ja. En die hadden dus tot 2011, ondanks het feit dat we hier sinds 2004 het systeem van de dienstenchecks hebben.
1: Mm-hmm.
0: Hè, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe dat een land toch probeert om een soort wettelijk kader te creëren ter bescherming. In dit geval van de dienstenchecks van zowel de poetshulp als de werkgever.
1: Mm-hmm.
0: Het systeem is uniek in de wereld. Maar eigenlijk was dat al een voorafname, zeg maar, aan een wettelijk statuut. Want officieel was er geen statuut. Heeft het dus tot 2011 geduurd eer dat werk erkend werd als arbeid. Dus in 2011 heeft Jean, dankzij die conventie, 300 miljoen mensen uit de slavernij gehaald.
1: Mo.
0: Dat is de enige manier om het te beschrijven. Al die mensen hebben een wettelijk statuut gekregen dankzij Jean.
1: En daarvoor is ze dan ook erkend.
0: Ja, daardoor is haar naam de wereld rondgegaan. Hè. Ze heeft dat natuurlijk niet helemaal alleen gedaan. Ze heeft ACV Voeding en Diensten waren heel felle voorvechters ook hè, om die conventie te kunnen doen slagen. Hè.
1: Ja.
0: Dus ze is samen met het ACV naar Genève getrokken. Hè. Dus ook op die expertise kunnen terugvallen. Maar ja, dat is een fantastisch gebeuren. Hè. Dat was een ongelooflijk feest dat die conventie er gekomen is. Dat is wel geschiedenis schrijven.
1: 300 miljoen mensen.
0: Ja.
1: Als het niet van Jean afgehangen had, dan waren die nog altijd in een soort van limbo-situatie.
0: Wel ja, dat is moeilijk te zeggen, hè, omdat je natuurlijk niet kan kijken.
1: Wat had er wel nog kunnen gebeuren?
0: Ik geloof,
1: er was wel een bewustwording.
0: Er was absoluut een bewustwording. En ik geloof wel dat op termijn er mensen zouden opgestaan zijn om diezelfde strijd aan te gaan. Hè. Maar goed, nu is het door Jean geweest, die daar een grote voorvechter in was. Maar ik geloof erin, die goedheid die zit op heel vele plekken. En het komt er vooral op aan dat je de krachten bundelt. En dan lukt dat wel.
1: Kyrie eleison.
0: Kerstliedje.
1: Is het liedje van Herman van Veen dat je gekozen hebt?
0: Ja.
1: Ja.
0: Wel, eigenlijk sluit dat wel mooi aan bij het verhaal van de huisarbeidsters.
1: Mm-hmm.
0: Herman van Veen zingt over alle mogelijke mensen die zich in onze samenleving begeven. En dat we allemaal wel eens een keer in een situatie komen waarin dat we het niet meer zien zitten.
1: Ja.
0: En dat we niet meer zien hoe moet dit hier nu verder. Hè? Maar wat ons toch allemaal bindt, we snakken allemaal zo naar een beetje goedheid en vrede. En we blijven toch gewoon allemaal hardnekkig volhouden in dat visioen van die vrede en die gedachte van het gaat beter worden.
1: Ook in de wereld van vandaag.
0: Absoluut.
1: Wereld waar dat oorlog, waar dat de leugen heerst, waar dat willekeur.
0: Maar wat is mijn alternatief? Wat moet ik doen? Ik kan niet anders. Ik ben voorzitter van Beweging.net.
1: Ja.
0: Van een reusachtige beweging. Ik ben niet

0: gekozen om te zeggen dat ik het niet zie zitten. Ik ben gekozen omdat ik zeg, ik zie het wel zitten. Er zijn vandaag meer dan 100 gewapende conflicten op onze planeet.
1: Mm-hmm.
0: Dat is misschien genoeg reden om te zeggen, het is om zeep.
1: Ja.
0: Maar dat gaan we niet doen. We gaan onze krachten bundelen en we blijven geloven, hardnekkig. Maar we blijven geloven dat het beter wordt. En dat het beter kan.
1: En zal.
0: En zal.
1: We zullen doorgaan.
0: We gaan zeker door.
1: Wel, dat is een mooie afronding, Julie. Beste luisteraars. Wij hebben een genoeglijk uur doorgebracht in gezelschap van Julie Hendricks de Vos. En de kapstok was het boek dat zij geschreven heeft, Alsof de weg ons zocht. Trouwens, dit zijn gouden letters. Ja. Is dat met opzet gedaan?
0: Ja, daarom draait het, hè. Alsof de weg ons zocht. Eigenlijk had er hier misschien nog een accentje op die O kunnen staan.
1: De weg.
0: Ja, de
1: of
0: weg.
1: Of ons.
0: Ja,
1: ah, ja,
0: de weg die ons zoekt.
1: Zocht.
0: Want
1: ja,
0: we zijn dikwijls zo van, goh, ik zie de weg vooruit niet. Hè,
1: ja.
0: En welke weg moet ik gaan? Enzovoort, enzovoort. Maar Jeanne zegt, als ze zo terugblikt op haar leven, eigenlijk zegt ze, lijkt het een beetje alsof de weg ons gezocht heeft. Die weg wordt zichtbaar als je hem gaat.
1: Gaandeweg.
0: Maar je hebt mensen nodig die zich bereid tonen om die weg te gaan, om die strijd te leveren. En dan komt die weg je wel tegemoet. En dat is de titel van het boek. Alsof de weg ons zocht.
1: Hoe gaat het met Jeanne vandaag?
0: Jeanne is ongelooflijk, hè. Die is 91.
1: 91.
0: Ja. En ja, ik zeg altijd, je kiest het niet, hè, hoe je ouder wordt. Hè. Maar ik denk dat zij wel...
1: Dus nog in goede gezondheid. Ze is
0: zeer
1: flink.
0: Veel geluk heeft. Hè. Ze is kranig en scherp van geest. En nog altijd vol vuur. Het is prachtig om te zien.
1: Beste luisteraars. Wij danken Julie. En wij danken ook Jeanne om een inspiratie te zijn. En we gaan luisteren naar Kyrie Eleison van Herman van Veen. Julie, hartelijk dank.
0: Dank je wel.
2: Voor de bakker die zijn vuur laat doven, voor de boer die zijn ploeg laat staan, voor de metselaar die geen huis meer wil bouwen, voor de herders die niet meer verder gaan. Eleison. Voor de meester die niet meer durft te vertellen, voor de priester die zijn gebed vergeet, voor de dokter die niet meer kan genezen en voor de rechter die geen raad meer weet.

voor de kinders in kelders gevangen. Zoveel onschuld verkracht en vermoord voor de politieke heersers. Door geld en macht ons woord te lijzen. Voor onze bitsige, bijtende woorden, voor onze leugens en onze achterklap.

cipiers en advocaten, voor presidenten en inspecteurs, voor adjudanten en commandanten, voor commissarissen en controleurs. Er is voor fabrikanten en voor commercianten en fariseers met grote

voor vissers, voor matrozen, voor het boerenvolk, de tractor, voor het zigeunervolk langs de wegen, voor de schipper en voor de vrachtchauffeur. Voor de buurvrouw en de mechanica, voor de smid en voor de timmerman, voor het ventje aan zijn loketje.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: BNL Radio, de brug tussen pop en jazz.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs, Jumbo.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Conscious Cultural Connecting.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. 1/3 daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interimcontract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: muziek staat als een netgestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL.

when something so near and dear to life explodes.

I'm gonna go to the hospital.